0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en

Lekker de gouden ouwe, Toy van de Casuals. Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. Voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ja, die hebben wat gemist natuurlijk. Maar ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met de Casuals. Dat was een Britse popband uit Lincoln. Ze zijn vooral bekend om hun hit Jessamine uit 1968. Nou, dit vind ik ook een hele leuke trouwens, hoor. Ja, hij heeft nog 4 weken lang in de top 2000 gestaan. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Bad English. De band heeft maar 3 jaar lang bestaan. De frontman was John Waite, wel bekend van The Babies. Hier is het prachtige Time Stood Still.

Something in the Water is een nummer van Brooke Fraser. Brooke is een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter. Fraser nam pianolessen tussen haar 7e en 17e levensjaar. Ze begon met het schrijven van liedjes op 12-jarige leeftijd en leerde zichzelf op 15-jarige leeftijd akoestische gitaar spelen. Op 15-jarige leeftijd begon ze te schrijven voor het tijdschrift Soul Purpose en werd later in 2002 redacteur. In datzelfde jaar, op 18-jarige leeftijd, tekende Fraser een contract voor meerdere albums met Sony Music. Na een felle biedingsstrijd tussen platenmaatschappijen. Er werd gewoon om haar getrokken. Ze zagen het talent. Dan gaan we verder met drie favoriete nummers van niemand minder dan Piet Pot. En dan beginnen we met The Doors, met L.A. Woman.

Sorry Piet dat ik hem een klein stukje inkort, maar anders is het programma afgelopen zie. Dan gaan we verder met James Brown en Luciano Pavarotti. It's a man's world.

je het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: Ja, leuk hè. Het derde nummer van Piet. Padje 4 van het Cocktail Trio. Het is natuurlijk wel terecht dat de man die het bier uitgevonden heeft geëerd wordt, hè. Ja, Piet die heeft een brief bij mij in de brievenbus gegooid. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik woon op Kerkstraat 4. Dus ja, je kunt hem ook vanuit je luie stoel sturen naar klaas.bond@ziggo.nl. Allemaal kleine letters, bond met een D. Ik zeg het nog één keer. klaas.bond@ziggo.nl. En ik woon op Kerkstraat 4. Dan gaan we verder met de mama's en de papa's. Met Dedicated to the One I Love.

Warwick, uitgebracht in 1982. Het werd geschreven door de Bee Gees, Barry Robin en Maurice Gibb. En het stond op Warwick's succesvolle album Heartbreaker. Onder andere ook geproduceerd door Barry Gibb. Barry verzorgde tevens ook de achtergrondzang op het nummer. Het was Warwick's derde single van het album na Heartbreaker en Take the Short Way Home. Het nummer haalde net de Billboard Hot 100 niet. Dan gaan we verder met twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Johnny Ray met Just Walking in the Rain. Just

De 2001 tijdperk Island of Dreams, de Springfields. Het liedje is geschreven door Tom Springfields en uitgebracht in 1962. Het liedje stond 26 weken in de Britse Record Retailer hitlijst met een piek op nummer 5. Het is door vele artiesten gecoverd, onder andere door Johnny Tillotson, Mary Hopkins en Sundance en de Seegers. Dan gaan we verder met zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorde ook Talk Talk bij. Hier is Such a Shame.

Spark of Fire, Danny Vera. Het liedje gaat over de nacht dat hij zijn vrouw voor het eerst kuste. Maar vervolgens ook in de gevangenis belandde. Vera vertelt, Spark of Fire gaat over de tijd dat het niet zo goed met me ging. Ik dronk veel en in die tijd kwam ik mijn vrouw tegen. Misère en mijn grootste levensgeluk troffen elkaar op hetzelfde moment. Dezelfde nacht dat ik mijn vrouw voor het eerst zoende voor het huis van haar vriendin waar zij sliep, werd ik door de politie na te diep in het glaasje te hebben gekeken, ter ontnuchtering mee naar de cel genomen. Waarschijnlijk heeft deze ervaring me dit inzicht geschonken. Naast de single verscheen ook de video. Dan gaan we verder met Batman Rising.

Bad Moon Rising, The Creedence Clearwater Revival. En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht nog een keertje herhaald en dat is van 1 tot 3. Aanstaande maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En ook vandaag sluit ik uiteraard weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Steve Miller met zijn band. En dan gaat het om het nummer Jet Airliner. Op de LP staat daarvoor Threshold. En een mooi gegeven is dat de hond van mijn zwager Kees Kiddy, die begon altijd luid te janken met dit nummer. Hier komt hij. Doei!

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is herfst en wij

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Herfst. En wij kleuren.

Een hele goede avond en welkom bij de Muziek BV. Het is zaterdagavond 10 oktober, net iets over 7. En we gaan er een hele mooie muziekavond van maken. Ik heb hele leuke liedjes meegenomen. Emily van Leeuwen heb ik meegenomen, Dolly Parton. Ja, Blanco onder andere. Ja, en de rest houden we nog even geheim. Mijn naam is Rob Koning en ik ga lekker door met een liedje van Brennan Lee en Blue Skies and Rain.

Ja, dit was de Bean Song van Crandall Creek. En Crandall Creek is een dynamische bluegrass ensemble die bekend staat om zijn rijke harmonieën, bekroonde musicaliteit en doordachte songwriting die traditie verbindt met frisse, hedendaagse invloeden. Opgericht door wijlen Jerry Andrews, wiens visie, songwriting en toewijding de identiteit van de band hebben gevormd, blijft Crandall Creek zijn nalatenschap eren via muziek en optredens. Tegenwoordig heeft de band een uitzonderlijke bezetting, waaronder Dustin Terpenning, banjo en mandolin, Saul Nielsen, bas, Megan Paulette, leadzang en Edwin McCoy, viool. Het jaar 2024 bleek een mijlpaal voor Crandall Creek, gekenmerkt door zowel creatieve prestaties als brede erkenning in de industrie. De band bracht het bejubelde album Ain't Love Something uit, waarop verschillende succesvolle singles werden opgeleverd, waaronder Peace, Just 18, Little White Church, Don't Cry Mary en Love the Thrill. Deze releases helpen de band naar nieuwe niveaus van zichtbaarheid en erkenning te brengen. En heeft u een verzoekie, dan kunt u bellen of whatsappen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916. En wij gaan verder met de band William met de Valley Ramblers. En ik heb daar twee liedjes van meegenomen. Ik heb daar een liedje van Ghost of the Memory en Fire on the Mountains. En we gaan beginnen met Ghost of a Memory.

Ja, dit was Valley Ramblers met Fire on the Mountains. En ik ga lekker door met een single van de Volendamse Emily van Leeuwen. En zij heeft een nieuwe single uitgebracht op 29 april jongstleden. En die single heet I Don't Know. En het gaat over het gevoel verloren te zijn. Op zoek te gaan naar betekenis en iemand te vinden die je helpt de schoonheid van kleine dingen te zien. Nou ja, die gaan we dus lekker draaien. Emily van Leeuwen met I Don't Know. En daarna ook nog een liedje van Dolly Parton met Deportee.

were just deportees. Goodbye to my

Ja, dit waren de Mannen met Baren, een Nederlandse folkband. En die hebben in 2022 hun plaat Blue Mountain Trail uitgebracht. En daar heb ik het liedje van Louis Kont. Ja, en de Third Time Out, dat is een Amerikaanse bluegrass band. Die werd in 1991 opgericht in Cumming, Georgia. De band bestaat uit Russell Moore, leadzang en gitaar, Kate McKinnon, zang en banjo, Nathan Aldridge, zang en viool, Wayne Benson, zang en mandoline, en Colton Baker, zang en bas. En heeft sinds 1991 13 albums en 2 Greatest Hits collecties uitgebracht. En ik draai van de CD Putting New Roots Down uit 2005, draai ik het liedje Gracie Arms.

0: Ja, ja, ja. Goedenavond. Welkom. Hier ben ik weer. Goedenavond, Rob.
1: Ja, goedenavond.
0: Rob viel even voor mij in, maar dat ging helemaal goed. Oké. Rob, dankjewel. Je hebt al een verzoekje aangevraagd, ja toch?
1: Ja, ik heb het al gezegd. Of de mensen een verzoekje hebben. Nou, kunnen ze dan even WhatsAppen via het nummer 0299-369916.
0: Oké. Dus huppakee, klim in de telefoon en stuur een WhatsAppie. Ja, het laatste nummer dat we draaiden, Rob, dat was, ik vond trouwens dat nummer van Mannen met Baren, Louis Collins, vond ik ook een heel mooi nummer. En Blanco was dit laatste nummer wat we draaiden. Love Will Bring You Home. Het is een splinternieuwe single, het is pas uitgekomen. Blanco natuurlijk heeft een also AK ook weer namen als Jan Schilder en Jan de Witte. Geboren in 1988. Nederlands zanger, muzikant, tekstschrijver, producer, componist. En opnameregelaar in zijn studio. Maakt voor heel veel mensen, neemt hij in zijn studio plaatjes op. En nadat hij in verschillende bands had gezeten, besloot hij in 2019 solo te gaan onder de naam Blanco. En hier zong hij en speelde hij en schreef hij en hij produceerde dit nummer, dit prachtige nummer. Love Will Bring You Home. Aaron Enderlin, die werd geboren en die groeide op in Conway, Arkansas. Ze verhuisde naar Nashville om aan de MTSU University, te studeren en een carrière als artiest en songwriter na te streven. Ze schreef veel nummers voor andere artiesten, onder andere bijvoorbeeld The Monday Morning Church van Alan Jackson. En Last Call, dat werd weer opgenomen door Lee en Womack en bereikt in 2008 de nummer 14 in dezelfde hitlijst. Aaron Enderlin, die heeft ook een nieuwe single uitgebracht en dat is The Ballad of Delilah Green.

0: Rob, hoe heette deze band?
1: Deze band heette The High Kings.
0: Ja, en hoe vond jij dit liedje?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb het nog nooit gehoord, maar het was alleen zang.
0: Ja.
1: En dat, nou, ik vond het wel een leuk liedje hoor.
0: Ja, en dat noemen wij a cappella zingen. En dat is fantastisch mooi. En dan toevallig, morgenavond ga ik naar het muziekgebouw. En daar heb je dan ook altijd van die koorzangen. En daar heb ik een concert van dit soort muziek. En dat zingen ze dan alleen a cappella met 24 man op toneel. Nou, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Zo fantastisch mooi is dat. Ja, dus er bestaan mooie dingen. En dan moet je niet denken dat ik gek ben, want de hele zaal is uitverkocht. Dus dat is prachtig mooi. Dat zijn van die kamerkoren. En dat is Kamerkoor Amsterdam, onder andere a cappella Amsterdam. Nee, is prachtig. Voor alle mensen die denken bij zichzelf, nou, ik heb alles al gezien. Nou, ga daar maar eens heen. Dus genieten. Vlak hier even verder aan het muziekgebouw aan het IJ. Oké, Lone Star, daar gaan we mee uit. En Lone Star, dat was een band. En met gewoon een man met een geweldige stem. En dat was, waar ben je vriend, Richie McDonald. En die man heeft een geweldig geluid. Heeft Lone Star naar een ongekende hoogte gebracht. Hij is eigenlijk in 2007 gestopt. En toen is de band ja, nooit geworden meer wat het was. Heel jammer. Ik wil een nummer draaien van hun cd I'm Already There. En hetzelfde titelnummer I'm Already There. Tot na 8 uur bij de Muziek BV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Jouw dag. Het is herfst en wij kleuren.

Ja, prachtige plaat. Welkom terug in de Muziek BV. En prachtige plaat van A.G. Lee en Blue Summit. Matterhorn. En als je dan denkt bij jezelf, ja, dit is best wel volgens mij heel oud. Nee, het is gewoon splinternieuw opgenomen. 2026. En de plaat heet Cover to Cover. Ze hebben gewoon een aantal oude liedjes een nieuw leven ingeblazen. Maar niet op een manier dat je denkt bij jezelf, nou, dit is splinternieuw. Nee, het klinkt lekker oud. Heel mooi. Van Eaton bracht in 2009 een mooie plaat uit. Ik heb trouwens een heel mooi verzoekje binnen van Jan Plat. En dat komt na deze twee plaatjes. Maar Van Eaton die bracht in 2009 een prachtige plaat uit. Blood on the Ground. En ze hebben het samen. Van Eaton schreef de nummers en Del McCorney Band die heeft het allemaal verzorgd en opgenomen. En Van Eaton heeft het gezongen. Maar het is een wonderschone cd, krenten uit de pap. Ik draai het nummer Tow the Line.

0: Ja, Kenneth Patton-Gale en Joey Ryan. En met andere woorden, heden zij de Milk Carton Kids. Dit duo dat bracht een cd uit in 2011, na eigenlijk een beetje mislukte solo-carrières. En die heette Prologue. En hun eerste studioalbum en de eerste release onder de groepsnaam Milk Carton Kids. Ja, de San Francisco Chronicles die beschreef Prologue als bitterzoet en prachtig mooi. En na de release ging het duo als hoofdact op tournee door Noord-Amerika. There By Your Side van het album werd uitgeroepen tot de nationale Public Radio Song of the Day. Dat is een grote eer. Ik heb een verzoekje binnengekregen en dat is een verzoekje voor Charlie Pride. En Charlie Pride, ja, dat is een donkere zanger. In de countrywereld hebben we niet zoveel van de donkere zangers. En laat staan dat er van donkere zangers veel zijn doorgebroken. Maar Charlie Pride, die kocht op zijn 14e jaar een gitaar. Hij werd eigenlijk ontdekt door een gevangenisbewaarder op.
1: Oh.
0: Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar die hoorde hem en die zei, wat kun jij mooi zingen, jongen. Je moet een carrière gaan maken. Maar zijn vader, dat was een katoenboer. En die hield niet van blues. En meestal zijn die donkere mensen in Amerika dat ze van de blues houden. Maar zijn vader had een hekel. Totaal hekel aan blues en hij wilde geen B.B. King horen. Dus ze zaten elke avond te luisteren naar de Grand Ole Opry. En naar artiesten zoals Roy Acuff en Hank Williams en Ernest Tubb. En dat waren de grote muzikale voorbeelden van de jonge Charlie. Ik heb een enorme favoriete song. Maar Jan Plat die vraagt een liedje aan. En dat is... Well,
1: I have... To offer you is me.
0: Ja, all I have to offer you is me.

Ja, Gene Clark, die schreef het Try It So Hard. En de Flying Burritos, die brachten het uit in 1971. En uiteraard Sneaky Pete op de steel guitar. Ja, Rob, jij lacht erom, maar zo heette die man. Sneaky Pete. Trouwens een heel beroemd sessiemuzikant. Heeft ontzettend veel nummers ingespeeld. Brengt ons een stukje... een stukje PX-agenda, want... Vanavond, als je dus geen niks te doen hebt, dan kun je nog altijd, en dat is gratis entree, naar de PX Muziekfabriek. Want die presenteert deze avond muziektalenten uit Edam, Volendam en de omgeving. En deze avond staan de volgende acts op het podium. Mathilde, Storm Snook en Jennifer Karsten. Heart Tree Sonate en... D3 Lay en Mixed Up. Ja, en dat zijn goede bands, want die worden allemaal een beetje in de gaten gehouden en gecoacht door onder andere Nancy Guit, Nico Tol en

0: Simon Tol. En noem maar op. Dus ja, het is best leuk om eens eventjes te zien hoe de jonge talenten toch gevormd worden voor een muziekcarrière. Dus het is om 8 uur begonnen. Nou, als je om 9:01 gaat, is het geen probleem.
1: Daarom. Volledig gratis ook.
0: Ja, dus heerlijk om even uit te zijn. En morgen, dan hebben we natuurlijk in de PX.
1: Ja, morgen hebben we Harmen Veeman met My Songbook. En de deuren gaan open morgen om 2:00 middags. En de aanvang is om 3:00. En de zaalindeling is nachtclub. En ja, de tickets zijn €15 per stuk.
0: Ja, dus 2-3 glaasjes bier, dan heb je dat weer verdiend. Zaterdag 17 oktober, dan hebben we dus, en de zondag 18 oktober, is het Kunstkijken in Volendam. Ja, Kunstkijken Volendam organiseert het jaarlijks in oktober in een kunstroute. En wil kunst uit de gemeente Edam Volendam in brede zin promoten. Door kunstenaars een podium te bieden waarop zij zich kunnen presenteren. Op die manier willen wij de creativiteit stimuleren. En bijdragen aan de ontplooiing van de vele talenten in onze gemeente. En de organisatie wil zo tevens het belang van de kunst in onze laatste samenleving uitdragen. Dat is dus volgende week weer in de PX. De hele dag kunt u daar een bezoek brengen. En wilt u nou meer info, dan kun je altijd even naar www.kunstkijkenvolendam.nl. www.kunstkijkenvolendam.nl. Dan hebben we de Jozef. Daar is vanavond, spelen daar de Dublin Legends. Die zijn om 8:00 begonnen, denk ik. Ja, Rob.
1: Half negen.
0: Nou, dat is nog maar pas. Dat kun je nog heen. Vlieg vlug. Vlieg vlug, ja. dus op 24 oktober dan hebben we dat grote bier- en kermisfeest. De kermis afterparty.
1: Ja, en de DJ's Roy Veeman en Jan Schoen en diverse gasten en kermisartiesten beloven het weer een ouderwetse kermis afterparty te worden.
0: Ja, gaan we meteen een end verderop van volgende maand. 28 november 2026. Dan hebben we een super tribute. Dat is dus de Supertramp Tribute Band. Supertribute is in 2011 opgericht met als doel de prachtige muziek van Supertramp voor een zo breed mogelijk publiek ten gehoor brengen. En inmiddels zit de Supertramp Tribute Band. Dan hebben we nog de agenda van de Harmonie. En in de Harmonie is ook de Kunstmaand begonnen. En morgen hebben we dus in samenwerking met de Kunstmaand Edam Volendam de On, oftewel Zichtbare Vrouw Expo. En live DJ-songwriter in de Harmonie in Edam. En om 4:00 dan speelt Yves Loezooi. Als ik het goed zeg. Loezooi, ja. Rob, hoe zeg je dit?
1: Loezooi.
0: Loezooi. Oké, Loezooi. Want die zingt Edith Piaf. En dat doet ze samen met Jay Vickers. Muziek Edam. Vanaf 4:00 tot 7:00 in de Harmonie in Edam. Oké, Dale M. Bradley. Ze werd geboren in Bell Country in Kentucky. Haar vader, dat was een baptistenpredikant in de Kolenwijn. Zij groeide op zonder stromend water of elektriciteit. En ze zat in het laatste jaar van haar middelbare school. En ze leefde ook nog onder zware religieuze beperkingen. Omdat haar vader predikant was. Op 14-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaar, waarbij ze een plectrum maakte van een plastic melkpak.
1: Oké.
0: Zo op haar gitaar te spelen. Op school ontmoette ze Bradley, een jeugdvriendin van haar moeder, en die ook een nieuwe banddirigent op school was. Hij en zijn vrouw zongen in de zomer in de Pine Mountain State Park, gelegen Pineville, Kentucky. Nodigde Bradley uit om samen met hen op te treden. En zo gebeurde het. En na een paar singeltjes werd ze toch een wereldberoemd singer-songwriter. Heeft heel veel geschreven voor andere bands. Dale en Bradley. Je kunt haar vergelijken met een Dolly Parton. Will You Think of Me? komt van haar cd uit 1997. Van haar cd dus East Kentucky Morning.

0: Ja, Randy Travis. Prachtig mooie plaat. Promised. Promises. En hij bracht het uit in 1987. Als een B-kantje eigenlijk, maar het werd een enorme hit. Komt van zijn cd Old 810. Ja, heb ik nog een kleine. Ik zeg het toch nog even, want ik zit hier om de maand met een... Met de trein. En de trein die vertelt een verhaaltje en dat wordt opgenomen. En dat is dus terug te zien op Grosk op Volendams. Ja. En dat is een podcast. En dan kun je op de YouTube kun je dat bekijken. Grosk op Volendams. En dan vertelt de trein, die kennen we allemaal in Volendam. Want hij schrijft ook altijd van die stukjes in de niveau. Vertelt hij een mooi verhaal of vier of twee of drie verhalen wat hij vroeger heeft meegemaakt. Heerlijk om te horen, heerlijk om mee te lachen. Het wordt gepresenteerd door Jack Pannekeet. En ik zit achter de camera, ja, maar het is echt leuk om te gaan luisteren. Maar woensdag 21 oktober, dan hebben we zo'n avond. Een Grosk op Volendam avond. En dat is dan gratis. Gratis kun je daar naartoe. De zaalindeling, dat is een theateropstelling. Dus ga daar eens een keer heen. Het is hartstikke leuk om Grosk op Volendam te zijn. De deur gaat open om 19:30. Dus woensdag 21 oktober. Rob en ik zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week dan zijn wij hier weer.
1: Ja.
0: En voor de rest, hele fijne avond. En wij zeggen dan met z'n tweeën, dankjewel en
1: dag.

0: feels good. Hold me, baby. Well,
1: dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
15: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
16: Welkom luisteraars, we zijn er weer op deze avond. En het eerste nummer van ons programma... Was

Desmond Cyanide bracht de volgende vorige week een nieuwe single uit, haar heer. Haar gewone naam is Jasmine Kroon. En de single heet Keep Going Matches. En het is een behoorlijk rocknummer. Jasmine vormde samen met Kelly Storten, Noelle Veerman en

is de band Genius genoemd, die ook zaterdag optrad. De band is begonnen als een Jan Smit tribute band. Het is nu een 10-koppige cover en faceband.

In de volgende woon, tweede achternaam, Veerman. En als het heel mooi is. Ooit was er in muzikaal Volendam een of twee afleveringen met muziek. Waarin een Veerman bij betrokken was. Het was in Leiden uit twee muzikale familie. Denk eens.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Maar waarom Veentorie?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Veentorie.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht,
16: onze zorg.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229 315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkerbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is herfst en wij kleuren.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zoals u elke zondagochtend gewend bent van 9 tot 10 uur... opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok... tot en met de romantiek en easy listening. Luistergenot bij Love Classic, de LOVE. U luisterde zo net naar de Elisabeth Leonskaya, of Leonskaya. Dat is altijd heel erg moeilijk. Chopin Nocturne nummer 2 was dat. We gaan meteen verder met opera. En dat is Donizetti's opera Lucia di Lammermoor. Het verhaal in het kort, de feite, er woedt al jarenlang een bittere strijd tussen de families Lammermoor en Ravenswood. Enrico van Lammermoor heeft de vader van zijn vijand Eduardo vermoord, diens land ingepikt. De verboden liefde Lucia, de zus van Enrico, is in geheim verliefd op Edgardo en ze zweren elkaar trouw voor hij op reis moet. Het verraad om zijn politieke macht en fortuin te redden dwingt Enrico zijn zus te trouwen met de rijke lord Arturo Boclau. Hij laat Lucia geloven dat Edgardo haar heeft bedrogen met een ander door een vervalste brief te tonen. De bruiloft en de waanzin, diep ongelukkig en onder immense druk tekent Lucia de huwelijksakte. Niet lang daarna slaat de wanhoop om in waanzin. Tijdens het huwelijksnacht vermoord ze haar nieuwe echtgenoot Arturo in de bruidssuite. De afloop in de beroemde waanzinsaria stort Lucia haar arthuid, waarna ze sterft van verdriet en uitputting. Als Edgardo hoort dat Lucia is gestorven, plicht hij uit wanhoop zelfmoord bij het graf van zijn voorouders, om zo met haar herenigd te worden. We gaan luisteren naar Sur la tombe de mon père en Giusto cielo il dolce suono. En dat wordt gezongen door Juan Sutherland. Ja, allemaal drama, maar wel heel erg mooie muziek. Oké.

Dit was natuurlijk het bekende thema uit Schindlers List. En dat hebben we wel vaker gehoord. De muziek van John Williams. Door de violist gespeeld Itzhak Perelman. Ja, een van de beroemdste van de beroemdste. Oké, ja, en die aria heb ik natuurlijk net laten horen van de waanzinsaria. Maar daarvoor had ik natuurlijk nog Sur la tombe de mon père. Maar dat heb ik even vergeten te doen. En daarom het verhaal was veel groter dan het stuk muziek. Maar dat komt wel een keer goed. We hebben nu Ellen Page. En die zingt voor u The Things You Are For Me.

0: romantische, ja. Ellen Page, prachtig. En het komt uit Secret Garden. Dus dan weten we dat ook weer. Musical of wat anders. Ik weet het niet precies. Ik durf het niet helemaal met 100% te zeggen. Ik ga wel weer terug even naar 1958. Toen was ik er nog niet. Dat kwam iets later nog. Maar in ieder geval, ik vind dat altijd erg mooi. Die dingen uit vroeger tijden. Dat komt alweer naar boven. Dat komt zeker omdat je zelf wat ouder wordt. Gigi.
1: There's sweeter music when she speaks.

Gigi. Gigi.

Ja, misschien dat u er ook thuis iets mee heeft, dit soort dingen. Maar het komt uit vroeger tijden, maar het blijft gewoon erg leuk. Laten we teruggaan naar de klassieken met de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky. Het oude kasteel, het Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel.

Dudamel, Dudamel. Die uitspraken van die namen, dat weet je niet waar het accent soms ligt. Maar oké, dat was hem dan. En het oude kasteel, heel erg mooi. Ja, Frans Schubert heeft natuurlijk vreselijk veel mooie stukken gemaakt. Allemaal liederen, veel liederen. En zelfs een stukje operette, geloof ik, zelfs ook nog gedaan vroeger. Maar in ieder geval, ja, de Winterreizen en Schöne Müllerin en noem maar op, heel veel gedaan. En ik dacht, laat ik nou maar eens even een lied laten zingen door Peter Schreier. Heeft zijn naam mee, Schreier. Schwanengezang.

zo vreselijk veel liederen geschreven. En ik geloof dat hij maar 31 jaar oud is geworden, Frans Schubert. Ja, zoveel mooie dingen. We hebben natuurlijk op het conservatorium moest je dit allemaal, al die liederen moest je zingen. En dan na een eeuwigheid was het dan echt mooi. En als je die Duitsers naast je had, dan die zongen er natuurlijk ook. Die kwam je tegen op cursussen ergens in het buitenland. En dan dacht je, ja, dat is de Duitsers, die waren dan nog weer heel mooi. Met hun eigen taal ook. Dus dat was echt. Dat is het moeilijkste eigenlijk. Liederen zijn nog moeilijker, denk ik, als opera. Maar oké, er zijn zoveel mooie dingen allemaal. Dit is ook een heel mooi stukje melodie. En ja, je zou het maar kunnen componeren. Prachtig uit de Band of Brothers. Schitterend.

Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij. We gaan terug naar de opera en wel iets uit Puccini's geweldige opera repertoire. Manon Lescaut, echt een tranentrekker. Ik heb er nog bij geschreven hier. Als je dit niet pakt, ja, dan moet je eigenlijk bijna weer opnieuw geboren worden. Want nou, oké, er zijn natuurlijk mensen die houden van heel andere muziek. Dat kan. Maar dit is toch wel heel erg mooi. Ik zal even een beetje in het verhaal vertellen. We hebben al vaker dit gehoord, maar het blijft schitterend. Chevalier de Grieux ontmoet Manon in een herberg wanneer zij op weg is om in het klooster te gaan. Ze vallen als een blok voor elkaar en vluchten samen naar Parijs. Luxe en armoede. Hoewel ze zielsveel van elkaar houden, houdt Manon ook enorm van luxe, geld en rijkdom. Dat heb je nou vaak. Hè. Met die vrouwen hebben dan toch iets dat ze dan elke keer naar Amsterdam-Noord naar zo'n kledingzaak moeten of weet ik veel wat. Omdat de Grieux niet genoeg geld heeft om haar dure levensstijl te bekosten, bezwijkt Manon er radelijk voor rijke minnaars. Kijk, dat moet je niet hebben. Vervallen in misdaad, de Grieux vergeeft haar alles en raakt door haar grillen zelf op het slechte pad. Samen plegen ze vals spelerij en bedrog om aan geld te komen. Verbanning en tragische afloop. Manon wordt uiteindelijk opgepakt als publieke vrouw en verbannen naar de Franse kolonie Louisiana. De Grieux reist daar vrijwillig achterna. In de Amerikaanse woestenij proberen ze te vluchten, maar Manon zwijgt van uitputting en sterft in zijn armen. Kijk, dat moet je niet hebben natuurlijk. Maar oké, dat hoort bij de opera. Het is allemaal drama. Sei tu che piangi, Domingo en Vereni samen in duet. Ja, gaat u er maar van genieten. Het is prachtig.

Ja, de hele opera is natuurlijk schitterend. Jammer dat die niet doorging in Hoorn. Dat is een andere geworden. Is ook natuurlijk schitterend, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, het is echt ongekend dit. Wat heeft die Puccini mooie werken gemaakt, mooie opera's. En de tranen schieten in je ogen als je dit doet. Je moet echt een liefhebber zijn, maar de opera liever smullen hiervan. Het is schitterend. Ja, wat moet ik hier dan nog nadraaien? Dat is eigenlijk bijna niet meer te overtreffen. En hier staat iets van Kiss the Rain, muziek van Jeroema. Kiss the Rain, dat hebben we nou wel even gehad. Natuurlijk zou ik zeggen, het is constant regen. Dat gaat ook gauw vervelen, maar oké. Laten we maar even gaan luisteren.

Mijn naam is Peter Jonk en dit is Love Classic. Dit is de LOVE. En ik hoop dat u er elke keer maar weer van geniet, van de mooie muziek. Want daar doen we het allemaal hiervoor. We zijn allemaal vrijwilligers. En we doen het allemaal om u zo mooi mogelijke muziek binnen te brengen. Maar dan hebben we wel donaties nodig. En die moeten het hele jaar doorgaan, het liefst. Voor de LOVE. En wat is er mooier om een ode te brengen met dit lied van Nat King Cole.

Ja, oh, daar gaat een lampje uit. Beste mensen, dit was het weer. Het uurtje is weer voorbij gevlogen op zo op die zondagmorgen van 9 tot 10 uur. Jaap staat hierbij klaar, Johan komt zo binnen en One Way Wind gaat weer voor u mooie muziek draaien. Blijft u vooral luisteren natuurlijk naar die mooie dingen. Het is toch slecht weer, dus u kan niks anders doen dan binnen blijven, denk ik. Maar in ieder geval, blijf gezond en ik ben er volgende week weer. Tot ziens, dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Nou ja, niet nou.
13: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 32 1928. of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
12: Niet nou.
14: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
15: Het is herfst en wij

0: Ja, dat is prachtig mooi, deze van de Beatles. Met Sure He's a Beatle. Ja, en dat deden ze een tijdje terug. Dat was een van die vele mooie liedjes die tijdens de kermissen werden uitgebracht hier op Volendam. En ja, dan moet je je eigen voorstellen dat je bent een bandje. Je bent als geintje begonnen om in een aantal decennia een Piet Veerman te imiteren. En op een gegeven moment bellen de drie J's op. We hebben een akkefietje, want we kunnen niet op een optreden zijn. En vervolgens vragen ze of die Beatles hun plek willen innemen daar die avond. Het wordt zo'n succes dat alle mensen die hebben het erover. En daardoor zeggen de drie J's weer, jullie hebben ons geholpen. Dus helpen wij jullie met misschien een paar mooie liedjes. En zo is het geschieden dat de Beatles een aantal mooie liedjes al hebben opgenomen. En misschien ooit nog wel eens een fantastische best-of. Wie weet. Goed, mensen van harte welkom bij een hele nieuwe editie van One Way Winter Ochtendshow. We gaan weer lekker terug in de tijd. Naar alle jaargetijden, alle liedjes komen voorbij. Van links en naar rechts. En van de jaren 50 en naar het heden. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tal.
0: Ja.
1: We hebben geen mooi weer.
0: We hebben geen mooi weer. We zeggen altijd het zonnetje staat...
1: aan de hemel.
0: Nee. Het is even van slag.
1: We
0: moeten het er inderdaad mee doen. Het is niet anders.
1: Pepino die moet even aan de gang. Want die,
0: een tovenaar. Ja.
1: Ja, die maakt zo zon.
0: Ja. Nou, in ieder geval, wij maken er wel een zonnige uitzending van. We gaan lekker terug in de tijd. En dat doen we met heel veel mooie muziek. Maar we blijven ook natuurlijk wel een beetje in het heden hangen. Want er is op dit moment ook gewoon heel veel mooie muziek. We draaien van alles, Jaap. We gaan er lekker tegenaan.
1: Ja, het ziet er weer heerlijk uit. Dus we gaan van links naar rechts en van hoog naar beneden.
0: Ja, en alles komt voorbij. Jan Keizer maakte een aantal jaren geleden een mooi boek. En dat noemde hij het boek zonder naam. En hij zette daarbij een cd'tje bij het boek. En met twee fantastische mooie Nederlandstalige liedjes. Niet op Spotify te streamen, niet op andere streamingsdiensten te streamen. Gewoon het boek kopen en dan krijg je de plaat erbij. Dan gaan we even terug, want wat zegt Jan? Hij zou het zo graag nog doen. Dit is de Ochtendshow en we zijn begonnen.

Zijn album is uitgekomen afgelopen week. En hij doet het er hartstikke goed, deze Niels Buijs. Volgens mij zijn tweede album heeft hij gereleased. En de reacties zijn lovend van deze jongen. Doet het hartstikke goed. Goed, we gaan terug naar 2023. Daar hadden we Nick Schilder die daarin moest vallen voor iemand bij de beste zangers die op het laatste moment niet die reis kon maken. Dus Nick kwam naar, ik geloof, Ibiza of zo, waar dat gesetteld werd. En daar kwam hij op de plaats zitten van iemand die alles al had ingeleverd. Dus hij had niks geen inbreng. Hij wist niet wat voor liedje hij ging spelen. Dat wist hij allemaal niet. En dus hij moest echt op zijn gevoel moest hij het allemaal maar brengen. En dat werd wel gewaardeerd daar. Want het team die daar omheen zat, had er eigenlijk geen woorden voor. Dat je zo in een vliegtuig kan stappen, last minute. En dan alle liedjes die zijn voorganger had gekozen. Dat hij dat even moest zingen. Zo even in ene. Dus dat was hartstikke goed van Nick. En wat hij daar deed bij 2023. Dat was dus een van die mooie liedjes die hij deed. Dat was The Great Pretender van de Platters. En dat werd geschreven vroeger al in 1955 door Buck Ram. En Buck Ram was de manager van de Platters destijds. En de Platters hadden er een monsterhit mee. Nou, het mooie is dat die plaat, The Great Pretender, later nog eens is opgenomen door Freddie Mercury. Dolly Parton heeft het nog eens gedaan. Drukwerk heeft het nog wel eens opgenomen. En en dan komt Nick daar op die beste zangers set. En dan gooit hij even The Great Pretender eruit. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus we gaan terug in de tijd naar 2023, naar die verrassende optreden van Nick Schilder bij de beste zangers. Dit is zijn versie van The Great Pretenders.

0: Ja, je zal op de voorloper van je album maar een liedje alvast willen spelen. Je wordt uitgenodigd bij Eva Jinek. En je gaat voor de tv, ga je dit liedje Note to Self zingen. En het wordt opgepakt, buiten de grenzen ook. Want de Zac Brown Band, die zeer populair is in Amerika, nodigde deze Dewey Bob uit daar en nam hem mee naar Pittsburgh om voor 20.000 mensen dit liedje te laten spelen. En zodoende kreeg hij een beetje voet aan de grond in Amerika. En op de radio waren we hem eigenlijk al kwijt, Jaap.
1: Ja.
0: Ja, op de radio hadden ze het al van Dewey, we zijn je kwijt. Maar ja, maar zo legt het natuurlijk niet. Want die markt is wel heel erg groot.
1: Ja, dat is groter dan de popmarkt, hè?
0: Ja, nee, maar Amerika, dat is... Ja. Als je daar slaagt, dan is het gewoon goed gedaan. Maar daar slaag je niet zomaar.
1: Nee, zeker weten ze dan niet. Maar wat ik ook wil zeggen, die country kant, dus deze country een beetje die kant op, die is veel groter dan de popkant in Amerika, absoluut.
0: Ja, in Amerika zeker. Maar goed, het voordeel van Amerika is, in grotere landen is dat zo'n plaat moet natuurlijk langs al die radiostations. Ja. En als die plaat een reis gaat maken naar die stations, dan heeft hij een hele grote reis af te leggen. Dus ja. In Nederland is zo'n plaat na 2 maanden weer passé. Maar in landen als Duitsland, Amerika, in dat soort grote landen, blijft zo'n plaat zo'n 3/4 jaar rondzwerven.
1: Ja.
0: En dat komt omdat het al die radiostations langs moet en iedereen moet er aandacht aan geven. Dus die reis is veel groter dan in Nederland. Dus wat dat aan gaat, zou Douwe Bob misschien een beetje geluk moeten hebben daar in de States met dit liedje.
1: Ja, maar hij komt er wel. Wacht maar af.
0: Ja, die gaat er komen. Zeker weten. Dus dat is Douwe Bob met No To Self. Het is tijd voor het favoriete album deze week in de ochtendshow. En we gaan daarmee even terug naar 2007. En dat, we hadden destijds nog geen platenmaatschappij op Volendam in die tijd. Dus werden de koppen bij elkaar gestoken. En met behulp van Arnold Muren, studio Arnold Muren, werd het label V-Talent ontworpen. En V-Talent, daar werd een poppetje aan gekoppeld die de zaken beheerde. En bij Arnold werd alles op,

de plank om uit te gaan te komen. En zelf gingen ze lekker on tour. En zo kwamen ze in het voorprogramma terecht van Jon Bon Jovi. Een leuke stap in de goede richting, om zo maar te zeggen. En toen kwam Jaap Buijs bij Jan Dulles. En toen was het verhaal anders. Want binnen een aantal maanden besloten ze toch van Blue Bus af te stappen. En gingen ze dus naar Jaap Buijs met de 3J's. En tot de dag van vandaag hebben ze daar heel veel succes mee. Een ander album was Martine Bond. Bittersweet Love heet het album. En dat was het allereerste album dat uitkwam daar op het V-Talent label. Het album heeft niet zo heel erg veel gedaan, helaas. Het is een fantastische plaat. En sterker nog, het V-Talent label en de hele team eromheen, dat duurde maar een jaar of zo. Want toen dat Blue Bus plaat bleef liggen, niet werd uitgebracht, toen bleef het eigenlijk bij deze ene plaat. En dat is hartstikke jammer, want het had veel mooier kunnen worden. We gaan twee liedjes draaien van dit prachtige album Bittersweet Love van Martine Bond. En de ene plaat, dat is Flowers in Your Hair en die andere Empty.

0: Ja, prachtige mooie plaat.
1: Prachtige mooie plaat, jazeker. Van mijn buurvrouw. Hè?
0: Ah, jouw buurvrouw, Jaap. Ja. Goh, nou ja, dat is... nou ja, goed, kijk...
1: Dat is een heel rijtje waar heel veel bekende mensen wonen, hoor.
0: Ja, want ik meen dat er een Cat ook bij jou op het rijtje
1: hoort. Ja, zeker weten.
0: Ja, oké. Okay, nee, maar Martine is natuurlijk heeft heel veel gedaan in haar jonge carrière al. En dit was eigenlijk het startschot, zeg maar, van een veelbelovende zangcarrière gewoon. En dat viertalent, dat kwam geroepen, dat kwam uit de lucht vallen van dat dit er komt, weet je. Dat er een Volendam talentlabel komt met die ons talent, zeg maar, op cd uitbrengt. Dat was voor iedereen was dat zoiets van, hey, dat is goed. Maar goed, het mislukte eigenlijk gewoon. Het is niet gelukt,
1: ja.
0: Doordat er gewoon, er moet natuurlijk veel geld in de pot zitten. En ik denk dat er ook niet was. Uiteindelijk ben je dan afhankelijk van twee cd's die uitgebracht moeten worden, die wat opleveren moeten. En als er dan eentje al helemaal niet uitgebracht wordt, dan is dat, die kosten zijn dus al dan in de min. Dus dat is jammer. Maar goed, wie weet ooit in de toekomst dat we nog eens een keertje zoiets krijgen.
1: Hè? We hebben talent zat op
0: het
1: dorp.
0: Ik ga ervan uit dat het vinyl in de cd compleet terugkomt in de wereld.
1: Ja, maar wij hebben evengoed een Jan Schilder, Jan Blanco. En die doet ook heel veel voor de Volendam talenten.
0: Ja. Hij doet het ook op zijn label ook allemaal een beetje. En in zijn studio vooral doet hij jong talent begeleiden. Dus die doet ook heel veel goeds. En ik hoor net van jou, Jaap, dat hij een fantastische nieuwe single heeft.
1: Hij heeft een fantastische nieuwe single, ja.
0: Blanco.
1: Misschien kunnen we hem nog even draaien in 2 uur.
0: Ja, want we moeten kijken of we een beetje ruimte hebben in de playlist. Oké, we gaan naar een liedje van Ned Miller. Jou wel bekend natuurlijk, Ned Miller.
1: Dit is een van de mooiste platen ooit gemaakt.
0: Ja, het is uit de prehistorische tijd, Jaap, eigenlijk. Want het komt uit 1957, komt deze plaat. Maar wat leuk is van deze From a Jack to a King van Ned Miller. Die is in 1957 al geschreven door hem. En in 1962 pas uitgebracht.
1: Ja.
0: Dus hij heeft hem in 1957 uitgebracht, zeg maar, en geen hit gehad. En in 1962 heb hij zijn platenman weten te overtuigen dat hij het nog een keer wilde doen. En in 1962, werd een hit. En zo werd het in 1963 nog weer uitgebracht in Engeland, werd daar een grote hit. In tegelijkertijd werd het album From a Jack to a King uitgebracht. Ook in 1963. Waar de man mee kampte, dat was eigenlijk het optreden. Hij had angst voor de bühne. En dat was een dingetje. Want als platenmaatschappij wil je dat je plaat verkocht wordt. En dat wordt alleen maar verkocht als jij live op de bühne gezien bent en te toert. Dus hij ging al meer afzien van die toeren. En uiteindelijk hebben de platenmaatschappij in 1970 hem ook laten gaan. Want hij wilde eigenlijk niet meer toeren. Dus hij heeft zich ook op een gegeven moment teruggetrokken uit de muziek vandaan. En hij schreef nog wel liedjes met zijn vrouw samen. Maar dat bleef bij liedjes schrijven. Want optreden deed hij eigenlijk niet meer. Dat kan.
1: Ja,
0: dat kan. Er zijn meerdere artiesten die vrees hebben voor het podium. En de band hadden er ooit een liedje over. Stage fright. Die mensen heb je. Hè? Zelfs Elvis Presley, de grote koning van de rock'n'roll.
1: Barbra Streisand.
0: Ja, die moesten aan allerlei van die inhalers om een beetje rustig te blijven. Want hij had gewoon zoiets van, iedereen heeft een kaartje voor mij gekocht. En elke week, elke dag moet ik bewijzen dat ze dat kaartje voor me gekocht hebben. Ik moet dat waarmaken waar ze voor ze komen. Dus zo zat Elvis in elkaar en zo zal Ned Miller ook gedacht hebben.
1: Ja, en terwijl ik ooit eens met Jos Brink... en Jos Brink zei, wat ben je nou zenuwachtig? Wordt vanzelf 12 uur.
0: Ja.
1: Nou ja, ik dacht, je hebt nog gelijk ook.
0: Ja, maar goed.
1: Zo makkelijk denken die mensen.
0: Ja, maar sommige mensen kunnen knoppen omzetten. En dat is een gave. En sommige mensen weer niet ook. En dat kan je niet... Dat kan je niet zomaar verwachten van iemand die dat ook heeft. Dat gaat niet. Maar we gaan even terug naar die Ned Miller, Jaap.
1: Ja, maar hier word je toch blij van. Als je dit liedje hoort, dan word je meteen blij.
0: Ja, het is fantastisch. Het is echt een heel mooi liedje. Dus we gaan hem gauw draaien. Want we hebben zo nog een bluegrass of een country tip van Jaap nog klaar liggen. Gaan we ook zo even lekker draaien. Dan gaan we die weer even onder de loep nemen. Dit is Ned Miller in de ochtendshow. I'm

0: Michael Lanzo was dat met een prachtig mooi liedje wat hij onlangs heeft uitgebracht. Dat kleine dorpscafé. Ja, en daarmee zijn we toegekomen aan die prachtige country tip. Heb je bij je zeker, Jaap, had ik begrepen.
1: Ja. Het is een beetje country folk eigenlijk.
0: Een country folk, ja.
1: Ja, en toch dan de invloeden van Paul Simon en Art Garfunkel, de Everly Brothers. Nick en Simon hebben het gedaan. Welk duo pakt het niet een beetje op als we naar duo's luisteren? Nou, dat is dan toch weer terug. En ik heb een nummer meegenomen van Mark Scabilia. Als ik het goed zeg, Mark Scabilia. En die pakt die sfeer weer op van Simon & Garfunkel, de Everly Brothers, de Cactus Blossoms.
0: Yeah.
1: En hij doet dat ook weer op een aparte mooie manier. Hij heeft er nu een single uitgebracht samen met Abigail Rose. En dat heet dan ook By Your Side. Hij heeft in Duitsland een grote hit gehad met zijn nieuwe cd. Zijn liedjes waren ook te horen in televisieshows. En Scabilia werd geboren trouwens in 1986 in Buffalo, New York. Hij is van Italiaanse, Libanese afkomst. Dat hoor je ook weer terug. Dat Oosterse, dat Aziatische. Ja, en toen tegen de tijd dat hij 6 was, begon hij eigenlijk met een beetje te drummen. En zijn eigen nummers te schrijven. En op de middelbare school begon hij met klassieke pianolessen bij Steve Parsi. En pakte uiteindelijk dan zijn gitaar op. Want zoals Gilmore zou zeggen, met een gitaar kun je iets zelf creëren. En die heb je altijd bij je. Ja. Daar kun je altijd even een showtje mee stelen.
0: Ja.
1: Dus hij groeide op in een muzikaal gezin. En zijn vader Robert en grootvader Anthony, die waren ook weer professionele muzikanten. Terwijl ze andere carrières nastreefden. Maar goed, deze jongeman heeft dus echt een hele mooie plaat gemaakt. En die had ik eigenlijk van plan om te draaien.
0: Nou ja, daar zijn we hartstikke benieuwd naar. En voor de mensen die natuurlijk meer van dit soort prachtige plaatjes willen horen van jou en met jouw verhaal erachter, dan moet je natuurlijk op zaterdagavond tussen 7 en 9 luisteren naar de Muziek BV. Want daar gebeurt het allemaal, mensen. Want dat is het programma voor de bluegrass liefhebbers. Want onze Jaap Mol heeft de grootste collectie bluegrass uit de wereld.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En het is altijd wel een strijd tussen de One Way Wind en de...
0: Nou, die strijd is er niet, hoor.
1: Staat op gelijke hoogte haast.
0: Nou, die strijd is er niet. Ik denk dat de ochtendshow mijlenver boven jou.
1: Daar gaan we draaien. Tot straks na het nieuws.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Ah! Oei jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Maar waarom Ventorig?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus baby?
10: Bij Ventorig.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is herfst en wij

wat zijn we blij met deze versie. Als horecaman Chris van Tilburg in 1982 niet Piet Veerman had opgebouwd, hadden we dit allemaal niet gehad. En hadden we waarschijnlijk het hele Third Live album, het live album en Flying High niet gekregen van de Cats. Want deze man, die Chris van Tilburg, die zorgde ervoor dat deze twee discotheken die hij had, de La Diligence en de El Paso, dat op vinyl verscheen. En dat verzoek lag hij bij Piet Veerman neer in 1982. Zodoende draaiden we de B-kant van die prachtige platen La Diligence. En het behaalde de 11e plaats in de Nederlandse top 40. El Paso van de Cats was dat. We gaan verder met muziek in het tweede uur van de ochtendshow. Dit is Rudy de Wit. En hij gaat terug in de tijd met een oudje van...

De angst van BZN was terecht natuurlijk, want in september 1980 verschijnt Green Valleys met een enorme mooie single reeks en een platinaplaat. In september het jaar daarna verschijnt Friends in 1981. En dan in hetzelfde jaar is de band bezig met een soort combinatie van optredens in de studio om twee albums uit te brengen. En het ene album is het kerstalbum en het andere album is Friends. En zo komt het wel eens voor dat de ene week men voor Friends aan het werk is in de studio en de andere week is het voor het kerstalbum aan het werk in de studio. En dat loopt een beetje door elkaar heen. En in de loop van het jaar krijgt de band een beetje angst, want wat nou als het kerstalbum aangekondigd wordt en Friends loopt niet? Of wat nou als Friends uitkomt en het kerstalbum flopt? Dat zijn dingen die in de geest zitten van BZN op dat moment. Maar alles wat ze daar aan doemscenario's omheen denken, alles is niet van toepassing, want de band krijgt ook een platinaplaat voor Friends. En het kerstalbum dat in december 81 verschijnt, Dat krijgt zelfs een dubbele platinaplaat. Want dat wordt het meest verkochte album van dat moment, van BZN. Dus dat alles is allemaal na 1981 passé. En kan de band een plekje geven, zo te zeggen. Je hoorde Hang On To A Dream van BZN, dus uit 1981. En dat deden ze op het album Friends. We gaan naar een live situatie van Jan Smit. En dat doet hij samen met Jannes. In Ahoy zingen hun samen Als de Nacht Verdwijnt in de Ochtendshow. Hoe leuk is dat?

0: Een uitzinnig ahoy, hè? Prachtig mooi, hè? Ja, dat is prachtig mooi. Het ahoy was dat. Als de nacht verdwijnt. En daar was Jannes als gastartiest die dat even mee ging zingen met Jan Smit. Tja. Elke week hier in de ochtendshow hebben we een hele mooie original. En dat gaat over een covertje dat gemaakt wordt van een hit. En zo pakt een andere artiest pakt het plaatje op. En zo verschijnen er diverse versies van liedjes die wereldberoemd zijn geworden. En de leukste versies kom je dan eigenlijk tegen. Nou, in 1970 schrijft Steve Goodman The City of New Orleans. En voor alle muziekliefhebbers die luisteren naar de ochtendshow, ik denk wel een heel bekend plaatje.
1: Ja, en toen was het helemaal geen grote hit, hè?
0: Nee, maar dat komt dus door al die covers. Ja. Die brengen dat dan weer naar een hoger niveau. Maar dit is de allereerste die verscheen in 1970.

0: Ja, in 1971 komt dan een andere versie van Arlo Guthrie. En die maakt daar weer een iets meer commerciëlere versie van, vind ik, ja, van deze versie. Ja.
1: En dit werd dus een hele grote hit.
0: Ja, ongelooflijk dat dan ineens zoveel scheelt, ja.

Ja, en dan verschijnen er allerlei versies. En tot de dag van vandaag worden de versies gemaakt. Want ja, Wilfred Gené en Johan Derksen kwamen met een plaatje over het Nederlands elftal, geloof ik. En ook dat werd gekoppeld aan de City of New Orleans.

0: het wordt al gek.
1: Ja, en daar leen je je eigen dan voor. Ja, dat is, de ene moment zit je voor de tv te vertellen dat je een groot politieke discussie, dat je daarop tegen bent. In de andere moment maak je dit plaatje. Is een beetje gek. Ja, maar goed, in 1972 komt dan Joe Dassin.
0: Ja,
1: en die komt met een prachtige Franse versie van dit plaatje.
0: Salut, l'homme amoureux.
1: Ja.
0: En dat is prachtig mooi. Maar wij Nederlandse artiesten, die kijken altijd een beetje naar de Franse chansons. Conny van der Bos, Rob de Nijs. En noem maar op. Die pikten altijd de liedjes van de Franstalige mensen.
1: Ja, en dat gingen ze vertalen. En vervolgens hadden ze daar een hit mee.
0: Laat me, Het dorp. Ja. En noem maar op.
1: Ja.
0: En dan hoor je ook terug met deze versie van Joe Dassin.

0: En het grappige is, als je dan deze plaat hoort, die echt heel dicht bij de versie komt, die een jaar later uitkomt, van Gerard Cox. Want die maakt er Het is weer voorbij, de mooie zomer van. En dan heb je zoiets als je Joe Dassin hoort van en hij gaat het refrein zingen, in zijn Frans natuurlijk. Dan heb je de neiging om al het refrein te gaan zingen van Gerard Cox.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dan ga je al over in het Nederlands. En zo dicht heeft Gerard Cox met zijn team weer, heeft hij de versie van Joe Dassin gepakt om het zeg maar commercieel gewoon nog meer en nog leuker te maken. En dat gebeurde, want het werd een grote hit hier in Nederland van Gerard Cox. Dus wij dachten samen hier bij de ochtendshow om de versie uit 1973 te laten horen in zijn geheel. En die komt van natuurlijk Gerard Cox. MUZIEK

0: rijke muzikale verledens. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, de schatkistplaat, hij is er weer. En ja, eentje van 15 jaar terug. Want op 7 maart, nou 15, 16 jaar terug, 7 maart 2010... toen mocht ik in het Sint-Jozef gebouw een avond, of eigenlijk een middag, met Piet Veerman organiseren. En ja, daar kwam meteen een plan op tafel bij Piet. Want hij zei van, ja, ik wil daar Mel en Sebas in het voorprogramma hebben. En daar wil ik dan ook nog wat mee doen. En dan vervolgens ga ik gewoon met T-Pact ga ik daar de middag volmaken. En mooie liedjes zingen. Dus in no time was die hele middag uitverkocht. Op zondagmiddag werd het gedaan, op die 7e maart. En met een hele jonge Melanie Jonk en Sebastian, die achter de toetsen zat, werd dat een hele mooie, aangename middag. Er kwamen catchliedjes voorbij, samen met Sebas en met Mel, waaronder Cindy en Trying to Explain in Help Me. En vervolgens deden de twee, Mel en Sebas, een aantal liedjes samen, tot Piet weer kwam met zijn band. En die zong daarna al die mooie hits van de Cats nog voor het publiek. En die werden uitzinnig beloond voor die mooie middag. Want het was een tien, om het zo maar te zeggen, om terug te kijken.
2: Ja.
1: Was jij er ook, Jaap?
2: Ja, ja, zeker. Ja, maar ik heb het ook allemaal gehoord, want het werd bij mij boven echt geoefend.
1: Ja, ook met Piet.
2: Ook met Piet.
1: Ja,
2: jammer genoeg geen foto's voor je van gemaakt. Anders dat had in het museum kunnen.
1: Ja, dat had zo in het museum gekund, ja.
2: Cats Museum, dames en heren, ga daarheen. Ga daarheen.
1: Ja, Cats Museum. Goed, ja, de man ging dan even van het podium af en liet Sebastian Mol en Jaap, zijn zoon is Sebastian, en Melanie lekker hun ding doen. En toen kwamen er een aantal prachtige mooie liedjes voorbij. In een van die liedjes hebben we hier bewaard gebleven. Hebben we uit de schatkist geplaat, of de schatkist gehaald. En die gaan we voor je draaien. Het is een oudje van Dylan. Het werd opnieuw wereldkundig gemaakt door Adele. En het was een liedje dat heette To Make Me Feel My Love. Hier zijn ze, Mel en Sebastian Mol. Schatkistplaat. Schatkist.

0: Eind november komt de officiële biografie uit van de Cats. En natuurlijk passeren dit soort dingen de revue. Want in die Cats-periode maakte Jaap zijn prachtige mooie soloplaat Stay Ashore met werk dat eigenlijk niet bestemd was voor de Cats. En zo zei hij het ook in het boek ook, van het was niet goed genoeg voor de mannen. Dus hebben we daar een prachtig mooi album van gemaakt. Dat heette Stay Ashore. Het kwam terug bij de Second Life Tour, want daar werd nog wel Whiskey Bottle gedaan live. En dat was zeg maar het promotiedingetje wat de Cats deden voor Stay Ashore. Die plaat werd live gespeeld van 1975 tot 1979. Dat waren de Cats met deze Second Life Tour. En natuurlijk Jaap met zijn Angelina 1977. We gaan even naar een nieuwe plaat van Casey Joseph. En die kennen we natuurlijk allemaal als Casey Joseph. En Casey Joseph, dat is, het lijkt een duizendtak. Want hij heeft in vele bandjes gezeten vroeger. En het meest bekende bandje waarin hij gezeten heeft, heette Million Shoes. En om nou een beetje de indruk te krijgen wat die deden, een kleine knipoog naar de jaren 50. Een mooie, mooie muziek met een staande contrabas en dan ja, mooie, vlotte Engelse liedjes. Dat klonk zo.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, en Kees ging vervolgens deelnemen aan de Beatles. En Kees kreeg een kans om bij de Tribute to the Cats Band te spelen, waar hij al heel lang speelt in tot de dag van vandaag. Maar tussendoor heeft hij toch zoiets van, ik wil toch ook mijn eigen kant laten zien. En zo neemt hij af en toe een liedje op. En dat doet hij al een aantal jaren. En dat zet hij op Spotify. Maakt hij een stukje reclame over. En dan kunnen de mensen die andere kant zien van Kees, die ze eigenlijk altijd bij de Cats Band zien. En zodoende heeft hij nu een ander prachtig mooi plaatje op Spotify gezet. En dat kan je gewoon lekker streamen. Dat is Kees nieuwe. En het heet Play Your Game. En ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Een nieuwe kant van Kees in een nieuwe plaat. Zou zomaar wezen dat die Blanco hier ook wat mee te maken heeft, Jaap. Dat kan zomaar zijn.
1: Dat kan zeer zeker zijn. Zoeken we even op.
0: Ja, oké. Okay. Casey Joseph in de ochtendshow.

0: Het was een uitstapje van Spex Hildebrand en hij noemde het Ugly Duckling. In een fantastische jukplaat, zeg maar. Met allemaal mooie platen erop. En dat deed hij samen destijds met Jip Goldstein in de mid-jaren 90. Leuk om weer terug te horen, Jaap, deze Rambo Rambout.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch?
1: Rare naam trouwens.
0: Ja, maar wel gewoon een superleuke plaat. Hij had het op single moeten uitbrengen destijds.
1: Ja. Absoluut.
0: Zo mooi is hij. Ja. Nou goed, we zijn toe aan de laatste alweer. Jaap, het gaat
1: toch sneller.
0: Het is niet te geloven. We zitten er in een poep, in een scheet.
1: Ja.
0: Zijn we aan het eind van het programma eigenlijk.
1: Als je een beetje naar je zin hebt, dan is het meteen alweer om.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, we hebben zo dadelijk na de klok van 12 uur... hebben we natuurlijk gewoon Vincent Veenstra. En die neemt het programma over van Muziek van de Straat... van Monique en Richard. Ja. Dus gewoon lekker blijven zitten naar die prachtige mooie liedjes... die Vincent weer voor jou draait. En voor de rest, Jaap, hebben we nog wat huishoudelijke mededelingen. We hebben Harmen in de PS10. Dat is uitverkocht helaas. Maar voor de mensen... die denken van, god, dat is jammer. Heb je nog de Harmonie in Edam?
1: Harmonie, daar heb je Kunstmaand. En dat is in samenwerking met de PX. En daar hebben we een expo van de onzichtbare vrouw. Dus daar kun je ook nog heen. En om 4 uur hebben we een singer-songwriter. En die zingt Edith Piaf. Yves Loizoy.
0: Ja, dat is dus een imitator van Edith Piaf. Dus liefhebbers van Edith Piaf. Kunnen daar dus terecht vanmiddag in de Harmonie in Edam. Wat ons betreft zit het erop. Wij spreken je de volgende keer. Jaap, bedankt voor de techniek.
1: Ja, jij bedankt voor de samenstelling en de presentatie van dit uitstekende programma.
0: Ja, en het kunstvliegwerk van jou, Jaap, dat brengt het programma toch echt op een hoger niveau, denk ik. Hoor.
1: Maar dat is het leuke van dit programma.
0: Ja, denk het ook. Voor ons tot de volgende week, mensen. En bedankt voor het luisteren. Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op...
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
15: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
17: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
18: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
17: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
18: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
19: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
20: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.
21: Dit is Muziek van de Straat.

Even over de klok van 12 uur. Wij leven gewoon heerlijk de zondagmiddag. Ja, het is wat druilerig. Af en toe een beetje... beetje horizontale regen, maar dat mag de pret niet drukken. Hé, je denkt, waar zijn nou de prachtige stemmen van Monique en van Richard? Monique is helaas ziek, dus er was even gevraagd. Vincent, zou jij iets van kunnen overnemen? Kun je dat regelen? Ja, ik kon dat regelen door gewoon zelf even achter de knoppen te gaan zitten. Naast de blik vooruit doe ik altijd ook even de blik achteruit. En wou ik ook even... het begint natuurlijk als morgens vroeg, hè, zondagmorgen vroeg. Ach, ik word altijd zo lekker wakker met Peter. En Peter had een heel verhaal over Puccini en over opera's. En dat het allemaal de dramatiek allemaal er is. En Peter, ik luister graag naar je. Het is voor mij, het is een heerlijk opstart op zondagmorgen. En daarna natuurlijk Jaap en Johan. Met eigenlijk gewoon de hele encyclopedie van de muzikale history van Volendam. En directe omstreken heb je weer over je heen gehad. En ook dat is, ja, dat maakt de zondagmorgen toch een heerlijk moment om lekker aan de radio te kluisteren. Ook het weer van vandaag. Je zal af en toe, als je naar buiten wil, je zal eens een zeiltje mee moeten nemen. Want anders word je echt gewoon... Ja, het blijft niet bij druppeltjes. Het zijn af en toe even stevige dingen allemaal. Dus dat. Ik dacht bij mezelf, ja, ons Ik neem jullie twee keer vandaag even mee naar de afgelopen kermis. Waarom? Omdat ik er gewoon goede herinneringen aan heb. En ik vond ook dat er twee juweeltjes waren er ook weer gemaakt. Wat dacht je van deze? Het is natuurlijk wel gewoon heel bijzonder, hè, dat we met z'n allen gewoon aan de dijk zo'n feestje vieren. Of het nou in Edam is of het is in Volendam. Het blijft, hoe je het ook bekijkt, vanaf nachtwerk gezien een plekje aan de zij. Vanaf deze kant wou ik nog even zeggen, Monique en Richard, heel veel beter.

Samen met Stella Lefty gingen we richting Boston. Haar nummer, die bestormt alle hitlijsten op dit moment. En dat is wel heel erg fijn allemaal. Ik heb er nu twee klaarstaan. Ja, ik heb ze afgelopen vrijdag had ik een bedrijfsfeestje waarop ik draaide. En de eigenaar die hield echt een prachtige speech had hij dan. En uiteindelijk zei ook iemand, ja, ik hoor eigenlijk niks geks. En dat topte mij meteen om deze platen te gaan draaien. Daarachteraan Tino Martin samen met Billy Dance. En inderdaad, ik hoorde niks geks eigenlijk. Sterker nog, het was gewoon een fantastische speech die ik gaf.

Een plaat die er gewoon bij hoort vandaag. Ja, je hoorde natuurlijk even Rob de Nijs met zijn prachtige zondag. Ach, de volgende dames ligt alweer klaar. Ja, ze heeft twee mannen op de achtergrond die haar muzikaal ondersteunen. Maar zij pakt het podium toch echt op een prachtige manier. Ik heb het natuurlijk over onze eigen Mel. Kijk graag naar uit voor de volgende keer dat ik gewoon aan kan schuiven op een stoeltje. En dan haar en de mannen goed in de gaten kan houden. Maar vooral kan genieten van haar muziek. Ik wou je even meenemen naar de allerlaatste plaat die zij uitgebracht heeft. Hier is Missing You van Mel.

dagelijkse nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De najaarskermis in de Purmerendse binnenstad duurt tot en met zondag 11 oktober. Op de Koemarkt zijn 5 dagen attracties en lekkernijen. Op zondag 11 oktober is er tussen 2 en 5 uur straattheater rond de kermis. Op initiatief van buurtbewoners van de Bierkade in Edam begint de gemeente Edam-Volendam een pilot met containertuinen bij ondergrondse afvalcontainers. De gemeente levert plantenbakken, grond en beplanting. Bewoners leggen de tuinen aan en onderhouden.

Je luistert naar muziek van de straat en ik moet eerlijk zeggen, ik pik links en rechts pik ik toch gewoon even wat steelgitaartjes op. En de Tribute to the Cats Band hoorde je even met If You. De volgende plaat die staat alweer te dringen. Ik krijg weinig ruimte om wat te zeggen. Dat is soms ook maar goed ook. Hier zijn de Mavericks en What a

Ik ben superfan. Ik kan er niet omheen. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, iedereen weet het eigenlijk ook wel. Ja, Jaap en ik vinden dit gewoon helemaal geweldig. Ella Langley en Choosing Texas. We gaan door met de nieuwste plaat. Van nog zo'n Volendammer. Wiens het talent gewoon. Dat spuit er gewoon uit. En daar word ik heel erg blij van. Sterker nog, ik krijg er een glimlach van. Dat is toevallig ook de titel van de laatste plaat van Nick Schilder. Hier is Smile.

Er zijn van die momenten, dan word je er ongelooflijk blij van bepaalde platen. Ik nam je even mee naar Zweden en de hitmachine uit de jaren 70, jaren 80. Een klein beetje nog jaren 90. ABBA en Take a Chance on Me hoorde je langskomen. Gebeurt eigenlijk nauwelijks. Eigenlijk is het gewoon ongelooflijk verboden. En ik zal er ook ongetwijfeld een brief van het bestuur van krijgen. Gewoon twee keer dezelfde artiesten in hetzelfde uur. Dat kan eigenlijk is dat gewoon... Ja, als het bestuur niet is, dan zal Johan Veerman misschien wel weer aan de telefoon hangen. Maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Want de volgende plaat is gewoon even voor Monique en voor Richard. Ik krijg wat appjes zeggen, waar zijn die twee eigenlijk? Ze zijn ziek. Ja, als de een ziek is, in dit geval Monique, dan is Richard ook een beetje ziek. Ja, zo werkt dat. Ze zijn nou eenmaal zo ongelooflijk verbonden met elkaar. Helemaal in sync met elkaar. Daar moet je zo'n stel voor zijn. Wil je dat echt helemaal goed aanvoelen. Ik dacht bij mezelf, met z'n tweeën. Ja, als je met z'n tweeën al gewoon supersterk bent, dan ben je met z'n tweeën bijna een ploeg. Ja, dan is 1-1 is plotseling 3 of misschien wel 4 of wel 5. Dus nogmaals even speciaal voor Richard en Monique. Nog een keertje nachtwerk. Ja, en ik zie de brief graag verschijnen, vrienden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350500. Of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Naaien, niet nou.
6: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Naaien, niet nou.
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
8: Dit is Muziek van de Straat.

Alleen de allerlekkerste plaat hier bij de LOVE. Ja, het is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk afgestemd op muziek van de straat. En we hebben een moment weer zo direct in de show. Dat hoort natuurlijk gewoon iedere zondag. Wordt de nieuwe lovelieveling wordt bekendgemaakt. Dat gaan we zo direct doen. En je zal natuurlijk misschien afvragen, als je net bent ingeschakeld, om natuurlijk die lovelieveling niet te missen. Zeg, waar zijn Richard en Monique? Nou, zijn er deze week niet. Volgende week zijn ze er hopelijk wel weer. Is Monique helemaal beter. Dikke beterschap vanaf deze kant. En Ries, vertroetel haar ook maar even lekker. De lovelieveling is net naar binnen geschoven. Ik ga er zo direct de aandacht aan geven. Maar eerst ga ik even lekker dansen. Samen met Brian Ferry en Roxy Music. En op deze zondagmiddag, het mag allemaal wel. Even over de klok van 1 uur. Lekker dansen.

Brian Ferry, niet deze keer solo, heeft hij ook een hele tijd gedaan. Maar wel met Roxy Music en een prachtige plaat, Dance the Night Away. Hoogste tijd dat wij aan gaan kondigen, ja, de nieuwe lovelieveling van deze week. Het muzikale spitzinnige neusje van Monique heeft weer eentje eruit gehaald. Volgens mij afgelopen vrijdag stond hij in de PX. We hebben het over Niels Buis. Hij heeft de lovelieveling gescoord van deze week. En terecht, zeg ik altijd, want Monique wijst ons altijd de muzikale richting. Mag ik je aankondigen met ongelooflijk veel genoegen. De hele week ga je hem horen. Niels Buis met Off Season. En terecht is hij deze week de...

Lewis Capaldi en Before You Go. Ja, nou ja, dan moet je die plaat nog een keer horen. Het is de lekkere zondagmiddag. Mocht je toevallig om 2 uur niks te doen hebben. Dat kan natuurlijk altijd. Ja, oh nee, nee, dat ga ik niet voorlezen. Oh nee, ik zie met grote koeienletters nu in een hoekje. Hij is uitverkocht. Dat is natuurlijk wel heel erg speciaal. Dus mocht je erbij zijn, zo moet ik het berichtje dan wel brengen. Harmen Veerman is vanmiddag te zien in de PX. En hij gaat een prachtige muzikale reis samen met zijn publiek doornemen. Over zijn hele leven, zijn inspiratie en de verrassingen gaan hier. My Songbook gaat vanmiddag te horen te zien in de PX. Misschien dat je, ik zeg het altijd maar. Als je niet bij de deur gaat staan en zegt, jongens, hebben jullie toevallig nog een plekje? Dan. Maar goed, het zijn wel zitplaatsen. Dat zie ik ook wel. Dus dan kun je er ook moeilijk iemand nog even bij squeezen. Dat is dan ook wel weer zo. Over erin squeezen gesproken. Ik zag eventjes in mijn playlist van... Kan ik er nog een plaatje... Kan ik nog een duo plaatje kwijt? 2 platen van dezelfde artiest. Maar dan misschien ook wel... Is de tweede plaat door iemand anders gezongen. Maar was het wel origineel van... Kan jij het nog volgen op de zondagmiddag? Ik doe me niet. Deze is even onze cowboy. Iedere zaterdagmiddag is hij te horen. Heeft hij zijn paardje zo keurig voor de Love Studio neergezet. En de Marcel Hansen, jongen. Ja, ik weet dat je deze heel erg lekker vindt. Dus deze ga ik ook gewoon lekker draaien. Het is er vandaag niet het weer voor. Ik zou er een zeiltje overheen doen. Girls in their summer clothes. Volgend jaar is er weer tijd voor. Hier is Bruce Springsteen himself.

Ja, de echte kenners hadden natuurlijk al lang ontdekt. Ja, natuurlijk, ja. Twee keer van onze grote vriend Bruce Springsteen achter elkaar. Alleen dan de laatste keer door, ja, mijn favorietjes uit Australië gezongen. Echt een magistrale coverband. Ze komen volgend jaar weer naar Nederland toe. Dan ga ik ze weer volgen, de HSCC. Zoek ze maar eens even op YouTube. En ze maken echt de meest prachtige, prachtige platen. Vriendje Johan, die staat ook scherp. Die zei tegen mij... Ik zei het zelf al, ja, je krijgt weer een brief. Nou, die kwam ook via een appje. Twee keer geworden. Dezelfde ploeg in dezelfde artiest in hetzelfde uur. Dat deden we het vorige uur. Doen we dit niet. Ja, het was een beetje schuren natuurlijk ook weer. Van dezelfde artiest, twee nummers achter elkaar. Desalniettemin, ik ga misschien heel veel plezier. Hij regisseert de beste zangers van iedere zaterdagavond. Kun je daar de prachtige dingen van zien. Yves Berens heeft daar gewoon ook een heerlijk nummer van in de hitparade op dit moment staan. Het is het verlangen naar elkaar. Door Yves Berens bezongen. Speciaal even voor Johan.

0: Normaal ben je gewend dat je van Monique en Richard ongelooflijk veel nieuws krijgt tussendoor. Ik ben de armoedtroef. Heeft ook alles te maken dat ik op het laatste moment even ingevlogen ben. Ik kon even niet ik had gewoon geen tijd voor. Jorden, Mon Amour en hun prachtige vertolken van Gypsy Kings. De nieuwsredactie zit even wel klaar. Ze zeiden wel, Vince, of het allemaal even actueel is. Dat is even deel 2. Ze geeft niet, ze zijn blij je stem te horen. Daar zijn ze dan, onze eigen vertrouwde nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. IVN Waterland organiseert op zondag 18 oktober een ontdekkingstocht voor kinderen over het kabouterpad in het Purmerbos. Deelnemers zoeken naar paddenstoelen, bladeren, nootjes en kleine bodemdiertjes, doen spelletjes en bekijken elkaars vondsten. Aanmelden is nodig en deelname is gratis. Het startpunt is parkeerplaats De Populier. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor iedereen in Nederland die zich eenzaam voelt of ergens mee zit. Een getrainde vrijwilliger luistert zonder oordeel en bellers blijven anoniem. Contact kan via 088 067 70 00 of via chat op de website deluisterlijn.nl en per e-mail. Veel twintigers wonen niet vrijwillig thuis, maar kunnen geen eigen woning vinden. Landelijk woonde in 2014 de helft van jongeren tot 22 jaar thuis. Dit jaar is dat 23 jaar. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zegt dat gedwongen thuiswonen gevoelens van falen kan oproepen en frustratie, thuis tot ontlading komt. In Edam-Volendam woont de helft van de jongvolwassenen nog thuis tot ze 26 jaar en 7 maanden zijn. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Ach, jongens, langzamerhand, het dreigt het moment te komen dat ik het kwaliteitsstokje overdraag aan André Kroon. Die zit te popelen naar de klok van 2 uur, zit hij klaar. Gisteren, ja, ben ik ook niet echt te branden bij de LOVE. Zeg maar gewoon, ja, het hartje klopt gewoon. En dan dat schuif ik ook gewoon lekker aan. Dat vind ik ook wel heel fijn. Zo zit ik ook gewoon ineens gewoon op de zaterdagmiddag bij Volendam Centraal. Hebben we natuurlijk overgenomen van Ad Heeman. Die is daarmee begonnen. Dat was ooit 2 uur, hebben we er 1 uur van gemaakt. Jan Worst zit daar weer voor geplakt. Ja, het is een puzzel. Af en toe komen we er ook gewoon helemaal niet uit. Maar je ziet het, we maken hem wel gewoon. Betekent overigens wel dat Volendam Centraal, die staat er gewoon. Ja, en het is een beetje gewoon. Het is ook een beetje van mij geworden. Dus het was van Ad. Het is nou ook een klein beetje van mij. En dat is ook wel heel fijn. Ik doe het samen met Albert Hoekstra. En om half drie dan komt Kortol komt binnen om ons van de richting te voorzien. Alsof Albert dat niet doet. Maar Albert heeft of een column met een enorme smile, of hij heeft hem met dat je een traan trekt. Ik vind hem altijd erg gevoelig en fantastisch altijd gedaan. Gisteren waren we op zoek naar dingen van Albert, vind jij leuk? Toen zei hij Neil Young. We hebben een plaat van Neil Young gedraaid. En toen hadden we buiten de uitzending of binnen de uitzending, weet ik even niet meer, hadden we het over de MTV. Die deed toen de Unplugged series. En ik dacht bij mezelf, whatever happens op deze zondagmiddag, ik ga sowieso een van de mooiste platen die ik gewoon tijdens dat ene concert, ik heb hem echt gewoon echt met ademloze heb ik dat gewoon zitten bekijken. Even speciaal voor Albert. Albert, ik geniet van elkaar op de zaterdagmiddag. Voor jou dus, Neil Young.

verdiende applaus. Speciaal voor Neil Young en Albert voor jou dan. Zodra ik naar de klok van 2 uur dan zit hij er weer. Ja, ook een die echt al 100.000 jaar meegaat met de LOV. En ik vind hem echt een van de beste radiostemmen hebben. En hoe hij dat ook doet, fantastische programmamaker. Ik heb het natuurlijk over onze eigen André Kroon. Trots als we zijn. Zodra ik naar de klok van 2 uur, dan zit hij er weer. Blijf vooral luisteren naar de LOV. Geniet van je dag. Knuffel elkaar vandaag is extra. Misschien maak het gewoon even de lokale knuffeldag. Ja, de ontvanger gaat je heel blij aankijken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Maar waarom Ventori?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten.
9: Yo, gozer, wat doe jij nou? Gooi je nou net een plastic statiegeldflesje weg?
10: Ja. Oh,
11: wat doe jij? Kleine plastic statiegeldflesjes gooi je toch niet weg? Die leveren we in. Beter voor het milieu en je krijgt je statiegeld terug. Kleine plastic statiegeldflesjes, lever ze in.
12: Hey, pst, hallo.
13: Hoor je mij?
12: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
13: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
12: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie.
14: laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
15: Het is herfst. En

Nieuwe muziek, Fauzia, Antigal en daarvoor hoorde je Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. En dat stamt uit 1975. Goedemiddag! Het is 11 oktober 2026. Ja, de herfst is echt van start gegaan. Tot 4 uur op deze zondagmiddag Hidoche. Deze week was er geen muziek van de straat te beluisteren. Monique is ziek. En vanaf deze kant Monique van harte beter sap gewenst. En hopelijk zijn ze de volgende week weer muziek van de straat. Op deze zondagmiddag gaan we natuurlijk even aan het begin van het dossier even wat nieuwsfeitjes behandelen met je. Gebeurtenissen op de dag van vandaag, maar dan in het verleden. Op 11 oktober 1965 begint Hilversum 3 met uitzenden. De zender is alleen via de middengolf te ontvangen. Kun je niet meer voorstellen eigenlijk. Het is een antwoord van de publieke omroepen op het commerciële geweld van zeezender Veronica. 'S Ochtends om 9 uur wordt de zender officieel geopend met een toespraak van minister Vrolijk van Cultuur. Hij had er zin in. En daarna wordt de eerste plaat gestart. Een liedje van de totaal vergeten Horst Fischer. Nou, de eerste omroep die op Hilversum 3 was te horen was de KRO. Jarenlang had de popzender op elke dag van de week vaste omroepen. Zondag de KRO, maandag de AVRO, dinsdag de VARA, woensdag EO en VPRO, donderdag de TROS en vrijdag Veronica en zaterdag de NCRV. Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. De Veronica vrijdag, hè, en was wel heel favoriet bij veel mensen. Die horizontale programmering van de omroepen, die hield nog heel lang stand voordat het allemaal veranderde. Tot volgens mij begin jaren 90. Nou, we gaan naar een ander nieuwsfeitje. Op 11 oktober 1968 lanceerden de Amerikanen de Apollo 7. Het is de eerste bemande vlucht van het Apollo-programma dat uiteindelijk een mens op de maan moest brengen. De Apollo 7 was ook het eerste ruimteschip met televisiecamera's aan boord. En met die camera's werd de eerste rechtstreekse tv-uitzending vanaf de ruimte verzorgd. En het laatste nieuwsfeitje vindt plaats 11 oktober 2002. Oud-president Jimmy Carter van de Verenigde Staten krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Nou, dat waren ze de historische nieuwsfeiten. Een gebeurtenis op de dag van vandaag in het verleden. Ja, ik had het zo net over Hilversum 3. We vallen daar even deze

0: Ja, ja, de Beatles natuurlijk. En obladi oblada. Terug naar 1969. Aanstaande donderdag staat de sporthal Opperdam in Volendam volop in het teken van schoolhandbal. Met het liefst 34 teams van 7 basisscholen die in actie komen. Is het een sportief evenement? Er zijn maar liefst zo'n 300 kinderen die meedoen. Een dag vol wedstrijden, enthousiaste kinderen en plezier op het handbalveld. Sportkoepel en handbal Volendam Kras hebben dit toernooi samen tot de stand gebracht. En ze zijn ontzettend trots op de grote belangstelling en op de inzet van iedereen die deze dag mogelijk maakt. Mooi om zoveel kinderen uit groep 3 tot en met 8 samen te zien sporten en kennis te maken met handbal. In de ochtend spelen de teams uit groep 4 en 5 vanaf 9 uur. Groep 3 begint dan om 11 uur met korte baltraining, gevolgd door onderlinge wedstrijdjes. En om 12 uur sluiten we de ochtend af met een prijsuitreiking. Vanaf 12:45 nemen de teams uit groep 6, 7 en 8 het over. Ze spelen de hele middag met afsluitende prijsuitreiking vanaf 16:45. Kom vooral kijken en moedig de kinderen aan, ouders, oma's, opa's, broertjes, zusjes. En ja, verder alle andere supporters zijn van harte welkom. Een kantine is ook geopend, dus alle gelegenheid om er samen een gezellige sportieve dag ervan te gaan maken. In ieder geval, organisatie heeft er heel veel zin in. Donderdag 15 oktober in Sporthal de Opperdam.
1: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: L-O-V-E.
0: En nu muziek van Pink. Dit is Please Don't Leave Me.

Lokale muziek op een lokale radiozender. Ja, we zijn inmiddels natuurlijk al heel wat jaren actief. En heel veel plaatjes van de Cats gedraaid in al die jaren. Je moest ze eens een keer optellen. En dan kom je op een heel hoog getal volgens mij. Country Woman was dat. Nou, we hebben het over lokaal. Want de volgende activiteit die ik voor je heb is echt lokaal. Want Groots op als Volendams organiseert op 21 oktober... in de PX weer een groots avond. Een gevarieerd, of avond moet ik dan zeggen... een gevarieerd aanbod voor onze taal. En, of over onze taal, cultuur en identiteit. De prachtige vrouwendracht wordt belicht. De typische vrouwelijke uitspraak van sommige klanken. En de grote rol van moeders en oma's... in de taalopvoeding van de kinderen. Een groots avond vindt plaats op... 21 oktober dus in de PX Volendam. Dit is een theateropstelling. 19:30 gaat de zaal open. En om 20:00 gaat het beginnen. En de entree is ook helemaal gratis. Dat is op 21 oktober.

Is uit 1978. It's only a matter of time. En het is only a matter of time. Ja, eigenlijk een linkje naar het volgende berichtje. Dat hij dan misschien gaat doorbreken. Ik heb het dan over Niels Buis. En hij komt naar Edam voor een in-store optreden bij Dwars Edam. Dan gaat hij muziek spelen van zijn nieuwe album Solo in de Winkel. Presenteert hij de nummers van Caruser. En ja, het is tijd om die platen te gaan draaien. Lieveling deze week, Niels Buis. En ik zou zeggen, graag voor je gedraaid op deze zondagmiddag. Off-season.

2012. Of Monsters and Men. Little Talks. En ik moet gelijk denken eigenlijk aan een heel andere plaat. Nou, een heel andere plaat. Zit er ook een beetje in verwerkt, hè? Dat hey ho, hey. De Lumineers is dit.

0: Tot zover dan de ho-ho-hey plaatjes.
1: LOVA Verkeer.
0: Medewerkers in het streekvervoer liggen woensdag aanstaande de hele dag het werk neer. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er die dag bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Weer, ja. Melden de vakbonden CNV en FNV. Bijna 13.000 mensen liggen volgens de bonden het werk neer. Vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn in plaats van een verbetering. Er wordt al ontzettend veel gevraagd van de mensen die elke dag het streekvervoer draaiende houden. Toch willen werkgevers nog verder ingrijpen in hun werktijden, inkomen en herstelmogelijkheden, zegt FNV-woordvoerder Guus Staats. De vakbonden willen afspraken maken om het werken in het streekvervoer beter en gezonder te maken. Zo willen de bonden dat de lonen stijgen met 9,5% over een periode van 2 jaar. En dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen en dat er een degelijke ouderenregeling komt. De vakbond begrijpen dat de staking vervelend is voor reizigers die afhankelijk zijn van het streekvervoer. Maar als de stakingsdag niet het gewenste effect heeft, komen er toch weer nieuwe acties, zeggen ze. We zullen de komende tijd elke week een actiedag organiseren. En wanneer en hoe maken we pas korter van tevoren bekend. Aldus Niek Rook van het CNV. Uit de jaren 80. Even lekker even deze op de radio op zondag bij de LVJ. Dit is ABC. En een van die hits die band in de jaren 80 schoorde. The Look of Love.

Zometeen meer Hidoger bij dit Radio Station. Straks naar nieuws en reclame van 3. En tot die tijd nog even deze mooie van de Moody Blues. How to Fall in Love.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco & Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco & Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Het is herfst en wij kleuren.

74. Circles en Beer or Sangria. Gezellige klanken op zondagmiddag 11 oktober 2026. Tevoren hoorde je trouwens Keen. En die plaat kwam uit 2004. To the End of the Earth heette die plaat. We gaan even naar het volgende weekend. Want dan start Kunstkijken Vallendam. Dat is een kunstroute. En de gemeente wil natuurlijk kunst promoten in de brede zin van het woord. En kunstenaars een podium te bieden waarop zij zich kunnen presenteren. Dat is het idee. Op die manier wil de gemeente de creativiteit stimuleren en bijdragen aan de ontplooiing van vele talenten in onze gemeente. De organisatie wil zo tevens het belang van kunst in onze samenleving uitdragen. In de gemeente zijn er vele amateurs en professionele kunstenaars actief in uiteenlopende kunstvormen. Nou, radio is ook een soort kunst. Vanaf 2001 brengt Kunstkijken Vallendam deze kunstenaars samen, zodat we ze van elkaar kunnen leren en ook elkaar kunnen inspireren. Door het brede en uiteenlopende aanbod trekt de expositie een jaarlijks groeiend aantal bezoekers. Nou, de expositie is te bewonderen volgend weekend onder meer in de PX. En alle informatie over de kunstroute Kunstkijken Vallendam is te vinden via www.kunstkijkenvallendam.nl. Ook weer vermeld in de show. En die show Hit Dossier die is er nog vanmiddag tot 4 uur. En ik ga weer draaien. De nieuwe single van The Rolling Stones. En dat klinkt best lekker. Bad Luck Hideaway. Zo heet die nieuwe single.

The Rolling Stones. Een concert van zangeresse Ella Lainley in Amerika, in Tulsa, is afgelopen vrijdagavond afgeblazen om veiligheidsredenen. In een verklaring op Instagram zegt Lainley dat een dreiging de veiligheid van mijn fans, het personeel van de concertzaal en mijn team in gevaar bracht en daarom het ongelofelijke moeilijke besluit is genomen om een concert af te lasten. Het concert zou plaatsvinden in het boxcentrum in de stad in de Amerikaanse staat Oklahoma. Lainley zegt dat de beslissing is genomen op advies van onder meer de lokale autoriteiten en de concertzaal. Verdere details over de aard van de dreiging deelt ze niet. Ik weet hoeveel tijd, gereis, geld en geregel er komt bij kijken bij het bezoeken van een concert. En het is niet in woorden uit te drukken hoezeer het me spijt, aldus de zangeres. Het politiekorps van Tulsa laat op Facebook weten dat naar aanleiding van een dreigend telefoontje de concertlocatie is doorzocht. Onder meer door een bommenopsporingsteam. En daarbij is niks aangetroffen. Volgens de politie was de dreiging daarmee volledig voorbij. Maar het team van Lainley besloot alsnog. Ja, ze namen helemaal geen risico's om dit concert te annuleren. Jammer natuurlijk voor de fans. Ik ga een plaatje draaien. Van Ella Lainley samen is dit met Morgan Wallen. I can't love you anymore.

De Carpenters uit 1974. Mr. Postman. Nou, officieel heet het dan Please Mr. Postman. Dan nu tijd voor het programma Overzicht van de collega's van TV. En ja, even het volgende muziekje instarten. Dat spreekt wel zo lekker eigenlijk, hè? Want Podium Medalie, daar zijn beelden van te zien. Vorige week kwamen er meer dan 300 bezoekers naar het kerkje van Medalie om de opening van het nieuwe culturele initiatief mee te maken. Ja, ik had er nog een bericht over vermeld vorige week in de uitzending. De middag stond in het teken van muziek, ontmoeting, cultuur en vooral de gezamenlijke ambitie om van Medalie een blijvend cultureel podium te maken. Een pleister spot. Nou, dat is een beetje te veel. De officiële opening werd verricht door wethouder Angelique Bootsman. De grote opkomst onderstreepte het enthousiasme voor het nieuwe initiatief. Nou, leuk dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Goed, in ieder geval kun je dat allemaal gaan zien. Een impressie van die middag te zien bij de collega's van LOVJ TV. En op onze website kun je op je gemak die uitzending gaan zien. www.rtvlove.nl is onze website. Er is trouwens veel meer te zien dan alleen dat, hè. www.rtvlove.nl. De weekend nu.

En na deze van The Weeknd, Blinding Lights, gaan we lokale muziek voor je draaien. Blanco heeft net een nieuwe single uitgebracht. En hij heeft ditmaal gekozen voor een rustige plaat. Love Will Bring You Home.

Loving Fun uit 1978. Volgende week zondag organiseert de IVN Waterland een ontdekkingstocht voor kinderen in het Purmerbos. In de herfst valt er in het bos van alles te beleven. Je vindt er bladeren in verschillende vormen en kleuren en nootjes of bessen waar dieren in de winter van eten. Er wordt gespeurd naar paddenstoelen op de grond en boomstammen en we gaan met een schepje op zoek naar kleine beestjes die zich in een bodem verstoppen. En wie weet kom je nog bijzondere dingen tegen. Informatie en aanmeldingen, dat kan bij Nancy. En even googelen naar IVN Waterland en je zou het moeten kunnen vinden. Nou, dat moet allemaal wel lukken. Tot zover dan dit berichtje. En dan nu eventjes een Nederlandstalig plaatje. Het staat op de playlist. Ja, deze had je misschien niet verwacht, hè? Henk Wijngaard, ik moet toch wat jaren...

0: Oh, settle down like rain. Mooi bruggetje naar het weerbericht.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Ja, tot en met donderdag het volgende weertype dat wordt verwacht. Is wisselvallig met buien en maxima rond de 14 graden. Maar het wordt droger de komende week. Vanaf maandag gaat dat plaatsvinden. Meer zon en enkele graden warmer. Dat is toch goed nieuws. Temperaturen die zelfs 18, 19 graden weer aantikken in de middag. Nou ja, eerst hier nog even. Maar dat is best een aardig weerbericht zo voor 11 oktober, toch? U2 ga ik voor je draaien. Ordinary Love.

0: Een klassieker uit 1969. Ja, van niemand minder dan Crosby, Stills, Nash & Young. Carry On en Questions. Dat is een dubbel nummer. En met liefde zo voor je gedraaid op deze zondagmiddag. Ja, we gaan een palingsoundplaatje draaien.
1: Elke dag hoor je hier de beste palingsound. Zoals deze.
0: En ik heb deze eigenlijk nog nooit in de uitzending gedraaid. En leuk dat ik dat dan nu eventjes dat in mijn hoofd schiet om dat een keer te gaan doen. BZN is het.

Kanye, zondagmiddag. It's so good to be back home. En we gaan snel door met een nieuwe single. Nieuwe muziek. Een nieuwe single die is van Rondé, Paradise.

Dat was Rondé, nieuwe single. En dit was het dossier. Dank je voor het luisteren naar deze editie. En veel plezier zometeen bij Patrick en zo. En ik ben volgende week weer terug met een nieuwe editie van het dossier. Dus de 2 en 4 van de zaterdagochtend tussen 8 en 9 met eindelijk weekend. Fijne zondag verder. Hoi. Oh ja, moet toch wel even deze aankondigen. De laatste plaat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
12: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
11: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
12: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
13: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
16: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.
17: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo met Patrick van den Berg.

Ja, hartelijk welkom. Tweede deel van de zondagmiddag bij LOVA Radio. Dit is Patrick en zo tot aan 6 uur. Ook vandaag zonder Susanna. Dat komt omdat ik eigenlijk aan het werk ben. Volgende week zijn we eindelijk weer samen. Dus dan gaan we weer gezellig slap kletsen. En ja, ook de quiz natuurlijk. Gen Z versus Millennial of andersom. En we begonnen met de Chef Special. Ja, ik ben altijd benieuwd wat de Chef Special is. Maar ik val ook wel heel graag terug in gewoon gerechten die je kent natuurlijk. Maar ja, af en toe moet je jezelf laten verrassen. Net zoals dit programma. Met heerlijke muziek. En lokaal, regionaal en showbiz nieuws. En we gaan zo meteen eventjes in de glazen weerbol kijken. Van wat wordt het nog deze middag, nacht en ja, morgen. Ik ga het zo meteen bijpraten. En voor de rest op de playlist onder andere nog Aqua verderop aan het eind. Juanes met La Camisa Negra komt eraan. En we beginnen met de Dutch X-Factor. De kandidaten van X-Factor uit 2010.

0: punto.
1: En aankomende woensdag is er een landelijke staking in het streekvervoer. En dat geldt bij ons in de regio voornamelijk voor de bussen van EBS. Ook wel bekend als Meerplus en die rode R-net bussen. Want medewerkers gaan woensdag de hele dag het werk neerleggen. De vakbonden FNV en CNV hebben de staking aangekondigd nadat de cao-handelingen zijn vastgelopen. Reizigers op de meeste plekken moeten rekening houden met uitgevallen bussen dus. Het gaat om bijna 13.000 medewerkers, zowel buschauffeurs als kantoorpersoneel, die het werk gaan neerleggen. Zoals ik al zei, het gaat om streekvervoer. Dat betekent dat de bussen in Amsterdam van het GVB, in Den Haag van de HTM en Rotterdam van RET wel rijden. Maar reizigers worden natuurlijk aangeraden om voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren. En woensdag is de eerste aangekondigde dag. Mocht dat zonder gewenst effect blijven, dan zijn acties niet uitgesloten, of verdere acties niet uitgesloten. Want een CNV-onderhandelaar vertelt dat ze dan tot en met de kerst iedere week een actiedag zullen gaan organiseren. Dus wordt vervolgd, maar aankomende woensdag dus, mocht je met het OV gaan, check eventjes kort van tevoren wat je moet doen.

Lights and Shadows van de zusjes O'Jean. Ik krijg alweer echt zin in kerst, want deze dames hebben natuurlijk ook de kerstformat ingezongen van het kerststation van Nederland. En ja, ook een hele heerlijke kerstalbum uitgebracht. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst leuk nieuws voor een van de drie zangeressen. Shelley Fall, zij gaat trouwen. Haar vriend Rory heeft haar na een relatie van 10 jaar ten huwelijk gevraagd. Kijk, die gaat goed ten eisen, zeg maar. Hij denkt, weet je wat, ik wacht eerst 10 jaar. Dan zit het goed en dan ga ik haar vragen. Nee, dat weet ik niet, maar goed, dat is mijn gedachte. Ze schrijft, ik heb ja gezegd. Het makkelijkste antwoord dat ik ooit heb hoeven geven. Al dus de 30-jarige Shelley op Instagram. Ze zegt nog altijd smoorverliefd te zijn op haar partner. Geen camera's, geen make-up, geen nepnagels, geen mensen eromheen. Alleen wij tweeën, precies zoals ik het altijd voor me had gezien. En een prachtige ring, ja. Ja, we kennen ze natuurlijk uit The Voice of Holland in 2014. Toen braken ze echt door. Maar daarvoor werden ze natuurlijk ook al bekend als Lisa, Amy en Shelley. En toen deden ze mee met de Junior Eurovisie Songfestival. En eindigden ze toen op de 11e plek. Nog meer winnaars. We gaan naar donderdagavond. Toen was de uitreiking van de Gouden Televisiering. De prijs voor de beste presentator ging naar Jan Versteeg. Beste acteur naar Annette Malherbe en die van televisietalent naar Daan Alverink. Ook was er nog een mooie oeuvreprijs voor Joop van den Ende. En de winnaar natuurlijk, echt de ring, de Gouden Televisiering, de 61ste, die is gegaan naar het realityprogramma De Bondgenoten. En die waren ook blij. Ik vind het op zich wel terecht. Alleen ik vind de laatste tijd dat ze een beetje langdradig zijn. Vooral met het finale spelletje en zo. Dat er echt gewoon zo'n finale aflevering over 3 dagen wordt getrokken. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar voor de rest zeer gegund. En ja. Hoe heet dat? Jan Versteeg. Ook een goede presentator. Dus allemaal van harte gefeliciteerd. We gaan zo meteen eens even kijken hoe het is in die glazen weerbol. En mocht er verkeer zijn, hoor je dat ook van de ANWB. Maar eerst gaan we naar KC en de Sunshine Band.

0: En dan het weer van Weerplaza. In het midden en noorden van het land trekken buien over. En tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Maar meestal is het bewolkt. In het zuiden is het een stuk vaker droog. En de zon ook vaker te zien. De temperaturen liggen vandaag tussen de 13 en 15 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droger en klaart het op. De temperatuur daalt naar 5 graden in het binnenland tot 10 graden aan zee. En morgen start fris en plaatselijk kan dan wat mist en nevel voorkomen. Maar hierna stijgt de temperatuur snel, waardoor de waarden uiteindelijk uitkomen tussen de 16 en 18 graden. Kijken we nog eventjes naar dinsdag. Dan krijgen we te maken met een zwakke storing. En hierdoor wordt het een vrij bewolkte dag en valt er een lichte bui. Temperaturen tussen de 16 en 19 graden.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Abel en Neem Me Mee. Ik moet altijd denken aan de clip van Abel. Die is opgenomen op de ringlijn van de Amsterdamse metro. Toen dat echt nog zo'n de ringlijn was, zeg maar. We noemen het tegenwoordig nog wel de ringlijn, maar goed. Tegenwoordig rijd ik daar zelf. Dus af en toe denk ik daar nog wel eens aan als ik op die stations aankom. Van, oh ja, hier is de clip opgenomen van Abel en Neem Me Mee. Check hem eventjes. Dan gaan we naar de historische feitjes van vandaag. Het is op de kalender 11 oktober. En we gaan ver terug, namelijk vandaag in 1881... werd het filmrolletje voor fototoestellen gepatenteerd. Het patent kwam op naam van meneer Houston uit het Amerikaanse Cambria. En vandaag in 1971 wordt in Apeldoorn het 2 miljoenste naoorlogse woning opgeleverd. En in 1990 is het tijd voor taart op het muziekpaviljoen in Hilversum, want Hilversum 3 bestaat toen 25 jaar op deze dag. En in 1994 brengt de KRO aflevering 1 op het scherm van de serie De Legende van de Bokkenrijders. De Bokkenrijders waren geheimzinnige gemaskerde rovers die op bokken door de lucht vlogen en aan het eind van de 18e eeuw de arme bevolking hielp met geld dat ze van de rijke adel stalen. Nou, doet me denken aan een attractie in een park in Kaatsheuvel. Dan in 1996, Sport 7 blijkt een verlies te hebben van 300.000 gulden per dag. Dat staat in een rapport van ING Barings dat deze dag bekend wordt gemaakt. En in 2002, de NCRV weigert een aflevering van Herberg de Leeuw uit te zenden. Zogenaamd wegens het overlijden van Prins Klaus. En de waarheid is eigenlijk dat de NCRV zich niet kan vinden in enkele humoristische scènes die op deze gebeurtenis inspelen. En dan ook uit 2002 het laatste feitje. Oud-president Jimmy Carter krijgt vandaag van de Verenigde Staten... hij is oud-president van de Verenigde Staten. Het gaat om Jimmy Carter. En hij kreeg vandaag in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede. Zo, dat was hem eventjes in de goede zin. Tot zover de historische feitjes van vandaag, 11 oktober. Het volgende uur hebben we de Patrick's Choice, komt eraan. En nog meer leuke en lekkere informatie en muziek natuurlijk. Maar eerst eventjes nog Westlife met

0: spreek ik die
1: Emma van
0: Heesters jou.
1: Emma Heesters met Hartenbreker. En dat brengt ons bij het eind van dit uur. Maar eerst nog eventjes een leuke voor aankomende dinsdag. Is het 13 oktober. Dan is het natuurlijk bij Kees Choice. Het programma van 8 tot 10 hier op LOVA Radio. Heeft Kees gasten, namelijk Kathmandu. Vanuit haar studie heeft Donna Veerman, Donna Marie Veerman, frontvrouw van de band Kathmandu, een eigen kijk op songwriting en muziek ontwikkeld. En samen met haar bandleden Jan Karregat, Jack Koning en Tom Kwakman heeft zij deze visie vertaald in nummers die soms rauw en energiek zijn, soms juist kwetsbaar en meeslepend. En deze verschillende kanten komen samen op het nog te verschijnen debuutalbum Between the Blues and the Yellows. Ze komen er alles over vertellen aankomende dinsdag dus. Tussen 8 en 10 hier bij LOVA Radio bij Kees Choice.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hey Kim, doe jij ook je boodschappen bij de VOMAR?
3: Ja, dat klopt, Min.
2: Wist je dat je met de Klant is Koningkaart de LOVE kunt steunen?
3: Nee, hoe werkt dat dan?
2: Je koppelt online of via de app jouw Klant is Koningkaart met de code LOVO2022 aan onze omroep. Zo spaar je heel makkelijk en zonder dat het jezelf wat kost voor een extra financieel steuntje in de rug voor onze lokale omroep.
3: Dat is handig zeg. Kunnen ze weer doorgaan met mooie programma's maken. Dus gewoon mijn kaart koppelen met LOVO2022.
2: Juist Kim, zo werkt dat. Alle vrijwilligers zullen je heel dankbaar zijn.
3: Spaart u ook mee voor de LOVE?
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis.
7: Nou ja, wat doe jij nou? Gooi je nou gewoon een plastic statiegeldflesje weg?
8: Ja. Wat doe jij nou?
9: Kleine plastic statiegeldflesjes gooi je toch niet weg? Die leveren we in. Beter voor het milieu en je krijgt je statiegeld terug. Kleine plastic statiegeldflesjes, lever ze in.
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar de LOVE.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
13: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo met Patrick van den Berg.

baby comeback. Ja, ik ben teruggekomen. Het laatste uurtje wel van Patrick en zo op deze zondag de 11e van oktober. We gaan langzaam richting de wintertijd. Die gaan natuurlijk ook aan het einde van de maand in. Dus over 2 weken gaan we weer wat langer slapen volgens mij. Vandaag mocht je net ingeschakeld zijn zonder Cezanne. Volgende week zijn we weer samen. Wordt het weer lekker gezellig vanuit de studio in Volendam. Maar vandaag eventjes nog alleen. Maar mocht je leuke vragen hebben voor onze Gen Z versus Millennial quiz. Vragen die ik aan Cezanne kan stellen waarvan ik denk of wij weer denken dat zij dat niet weet. Stuur ze door naar redactie@rtvloof.nl. Vragen kunnen zijn bijvoorbeeld over... wie speelde bijvoorbeeld Arnie Alberts in Goede Tijden, Slechte Tijden? Ja, zoiets bijvoorbeeld. Maar ik had ook al een keer een vraag over Friends. Die wisten, nog voor ik hem had gesteld, gaf ze het antwoord. En ook was dat 2 weken geleden, ging het over de GVR, de Grote Vriendelijke Reus. Die komt uit 1981. Ik denk, toen was zij er nog niet. Maar ja, dat boek is natuurlijk wel erg bekend. Dus toen ik het had over GVR, wist ik meteen dat het ging om de Grote Vriendelijke Reus. Ja, dat zijn ook wel leuke momenten. Je moet er natuurlijk ook wel een beetje helpen. Maar goed, leuke vragen dus die gesteld kunnen worden tussen Gen Z en Millennial. Laat ze weten. Nogmaals, redactie@rtvloof.nl.

0: Quincy, morgen weer een dag. Het was ook de tune van Big Brother in de jaren 2000-2001. Ergens toen je het eerste Han...
1: Met Leef.
0: Ja, Han van Eyck of zo. Met Leef. En later werd het dus Quincy. En volgens mij toen elk seizoen een andere leader. Gordon heb ook een keer zoiets ingezongen. Eventjes wat showbiz en entertainment nieuws, zoals al gebruikelijk bij Patrick en zo. De Nederlandse zangeres Luna hoeft geen deel van de opbrengsten van haar cover van Vamos a la Playa af te staan. Martijn de Vries eiste royalties voor het programma dat ze voor het nummer dat ze in 2010 in zijn studio opnam. Maar de rechtbank wees die afgelopen woensdag af. Want volgens de Vries is Luna de afspraken over royalties niet nagekomen. En die overeenkomst liep volgens de rechtbank al in 2011 af. En ook is de termijn waarbinnen de Vries op basis van de afspraken geld kon opeisen inmiddels verstreken. Ja, lijkt me ook wel een beetje 2011 en dan nu pas om centjes gaan vragen. Maar goed, goed nieuws voor Luna. Zij hoeft dat niet te doen. Ze denkt wat een rare naam. Ja, ze heet eigenlijk... heet zij anders. Ik had dat ergens gezien waar zij vandaan komt. Ja, dat ga ik dan nu... Oh, dan moet ik het wel afmaken natuurlijk, hè. Ja, even kijken hoor. Oh ja, Luna. Zij heet eigenlijk Marie-José van der Kolk. Ja, kan je beter Luna noemen. Dan nog babynieuws voor... musicalster April Darby en haar partner Alessandro Pierotti. Zij zijn in verwachting van hun eerste kindje. Wat een emoties, schrijft de actrice op Instagram. We hebben een geheimpje bewaard. Er is een baby op komst. We zijn zo blij en gezegend. Het kind is nu al zo geliefd. Het eerste kindje van deze twee wordt verwacht in maart. En zij is bekend van onder andere The Bodyguard, Sister Act, Moulin Rouge, The Musical en Ida. En tegenwoordig natuurlijk als Vesper in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dus ik ben benieuwd of ze daar de zwangerschap dan ook in gaan verwerken. Tot zover dus eventjes een blokje entertainment nieuws. Zometeen meer, onder andere nog Jan Smit op de playlist en Zilver. En dit is Shakira. Yeah.

Vorige uur had ik het al over kerst. Had ik zin had in kerst met de meiden van O'Gene. Dus ik hoop niet dat ik nu mailtjes ga krijgen van het bestuur. Maar eigenlijk mogen kerstdingetjes pas vanaf 6 december op de zender. Maar toch heb ik even wat nieuws over kerst. Want de Canadese zangeres Alanis Morissette heeft een album met 14 kerstnummers uitgebracht. Er staan onder meer een cover op van Last Christmas van Wham. Het album heet Good Weather for Immaculate Conception, zo. Het is de eerste kerstalbum van Morissette die in de jaren 90 doorbrak natuurlijk met Jagged Light Little Pill. En het album is een combinatie van traditionele kerstnummers, eerder uitgebrachte covers en twee nieuwe nummers. Ja, want ze heeft al wat kerstnummers uitgebracht, zoals covers meer eigenlijk. Happy Christmas van The War Is Over van John Lennon en Yoko Ono bijvoorbeeld. En Last Christmas van Wham. Maar goed, dit jaar komt ze dus met een eigen album. Nou, tot die tijd eventjes stilte in de storm.

0: We're flying high van de Captain Hollywood Project. Je moet altijd dan denken aan de kermis. Over kermis gesproken. Het is vandaag de laatste dag van een najaarskermis op de Koemarkt in Purmerend. Het is niet denderend groot. Maar mocht je niks te doen hebben en je wil even een beetje lekker naar de kermis toe. Misschien even een oliebolletje halen. Dan kan dat. Nog tot 9 uur vanavond is de kermis geopend op de Koemarkt in Purmerend. Mocht het weer het toelaten. Heel veel plezier daar. Dan hadden we nog meer nieuws over, dat is wel even belangrijk, over de N235, de jaagweg. Het asfalt van de busbaan moet daar worden vervangen. Om het asfalt te kunnen vervangen is de weg vanaf morgenochtend 7 uur tot en met zaterdag 17 oktober 4 uur afgesloten voor al het verkeer. De N235 is dan afgesloten tussen de kruising Jaagweg Verzetslaan en kruising Jaagweg Gorslaan in Purmerend. Zoals ik al zei, verkeer moet dan worden omgeleid. En dat gaat over de Verzetslaan, Laan der Continenten, de Azielaan en de Gorslaan. En het geldt ook voor bussen die vanuit Amsterdam richting Purmerend gaan rijden. Die worden ook omgeleid, maar bussen vanuit Purmerend naar Amsterdam volgen wel de oorspronkelijke route. Dit bericht kun je ook nalezen op onze website www.rtvloof.nl. Daar kun je nog veel meer berichten lezen, zoals een omgekantelde graafmachine bij de N247 in Oosterhuizen bijvoorbeeld. Of wat nog meer? Ik zal even kijken. Iets over de Grosk op Volendam. En ook natuurlijk voetbalnieuws, want afgelopen vrijdag was er ook weer gevoetbald tussen FC Volendam en een andere ploeg die ik even niet weet. Ja, soms heb je het eventjes niet, ik ben niet zo van de sport. Maar goed, alles is nogmaals terug te lezen op onze website www.rtvloof.nl. Is er nog verkeer op de weg?
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Missy en Yves Berendsen waren dat. En dan is er nu tijd voor...
1: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: Ja, we gaan naar Sommieu, want zij grijpen terug naar het prille begin. Feels Part 2 is uitgebracht en sluit aan op Feels, dat Camille in 2015 schreef en produceerde. 11 jaar later is Sommieu uitgegroeid tot een veelbelovend project. Vanaf een veelbelovend project tot een 7-koppige band die Paradiso, Avas Live en de Ziggo Dome uitverkocht. Camille Marison schreef het vervolg samen met Quinten Marison, Issa Asier, Will Knox en de band. En de productie lag in handen van Sommieu. Strijkers geven de nieuwe versie een bredere opzet dan in de ingetogen eerste deel. Feels Part 2 stond al op 24 Hours, het derde album van Sommieu dat op 10 april verscheen en binnen enkele dagen goud behaalde. En de plaat volgt daarop van 1 etmaal. En op 22 januari aanstaande speelt Sommieu opnieuw in het Ziggo Dome. De Patrick's Choice voor week 42. Honey.

Kan je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nois alei.
1: Nou, dat was Miss Montreal en Door de Wind uit De Beste Zangers. En dat was seizoen 2020 alweer. Dus ook alweer 6 jaar geleden. Wat gaat het hard. Ja, en wie er ook door de wind moet is natuurlijk binnenkort vanaf november of zo. Even kijken, snel spieken op de kalender. Ja, halverwege november. In ieder geval 11 november is 14 november komt het volgens mij aan. Ja. Al die datums. Maar Sinterklaas komt weer aan. Hij vertrekt natuurlijk met de boot weer naar Nederland. En hij geeft ook dit jaar weer een showtje in de Opperdam in Volendam. En dat is op 22 november. Maar de kaartverkoop voor die show is aankomende zaterdag 17 oktober tussen 12 en 1 voor €22,50 per persoon. En er zijn 3 shows natuurlijk, om 10:30, om 13:00 en om 16:30. Dus aankomende zaterdag start die verkoop. Dan kun je er vast rekening mee houden. En ook op LOVA TV is er deze week wat te zien. De Podium Medley ging van start op zondag 4 oktober met ongeveer 300 bezoekers in het kerkje van Medley. Een reportage kun je de hele week zien op LOVA TV. Vanavond om 6 uur, om 9 uur en om 11 uur. En voor de rest van de tijden kijk eventjes op onze website www.rtvloof.nl. Volgende week ben ik er weer samen met Suzanne. Natuurlijk weer gezellig zaampjes. Zometeen nog Monique Smit. En dit is Ruben Hillen, de winnaar van The Voice met 20 Seconds. Hele fijne zondag, hele fijne week en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Helaas valt er voor veel kwetsbare kinderen maar weinig te lachen. Gelukkig zit er in elk kind nog ergens die ene lach verstopt. Zoals de lach die bij Jasmijn haar angst laat verdwijnen tijdens weer een spannend onderzoek op de Downpoly. Clowns weten als geen ander die ene lach te vinden die nog lang doorklinkt. Doneer nu. Ga naar clinicclowns.nl. Geef voor de lach die doet leven.
4: Bent u op zoek naar een mooie inrichting voor uw huis? Kom dan naar Interieurservice Volendam. Bij ons kunt u terecht voor verschillende soorten vloeren. Zoals PVC, tapijt, laminaat en vinyl. Maar ook voor alle soorten horen en binnenzonweringen. En uiteraard onze moderne, uitgebreide behangcollectie. Kom snel eens kijken op onze website. www.interieurservicevolendam.nl.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.
10: Hey, pst, hallo.
11: Hoor je mij?
9: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
11: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
9: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek! Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekis.nl. Want muziek maakt je beter.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
18: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
19: Het is herfst en wij kleuren.

Hopelijk heb je genoten van Patrick en zo hiervoor. Maar dan kun je nu genieten van Joyce's Jukebox. Ja, we gaan weer eventjes een trip maken door de tijd, door alle genres. En ja, eigenlijk kortom, gewoon door al mijn favorieten. Allemaal krijg ik niet in één uurtje gepropt, dus ik kan ze mooi uitspreiden over diverse weken. Want ja, echt waar, ik heb zoveel favorieten. Het zijn zoveel nummers, maar er is ook al zoveel jaar zoveel goede muziek gemaakt. Ja, dan kan je gewoon niet kiezen, toch? Soms kan je gewoon niet kiezen. Nou, deze week was het ook weer even lastig om voor jou wat uit te kiezen. Maar ik denk wel dat het me gelukt is zo. Dus laten we samen gewoon lekker genieten. Harry Styles is, die heeft de boel gewoon lekker even afgetrapt. Sweet Creature. En we gaan nu even naar Chef Special met Fly Like Me.

Eva Max met Who's Loving Now. Ja, en ik had laatst toch zo'n moment waarin ik dacht, ja Joyce, who is loving now? Ja, wie is er nu maar aan het lachen? Vol enthousiasme ergens aan begonnen en dan halverwege dacht ik vooral, oh my god, hoe kom ik hier nou weer uit? Ja, dat heb je soms wel eens, dan kan je beter lachen en gewoon doorgaan. En precies dat brengt ons bij het volgende nummer, want soms heb je gewoon eventjes behoefte aan wat muzikale ontlading of muzikale, ja, moet ik zeggen, deliverance. Een beetje een ontsnapping uit je eigen chaos. En wie kan daar beter over zingen dan Bubba Sparks met zijn, nou ja, je raadt het al, deliverance.

Backstabbers van de OJ's. Deze kwam uit in 1972. En als wij dan 18 jaar verder gaan, dan komen we uit bij het volgende nummer. Ja, en dan moet ik zelf natuurlijk met de billen bloot, want ik heb hier toch even mijn rekenmachine voor gebruikt. Ja, ik geef het eerlijk toe. Ik ben Joyce en ik kan totaal niet rekenen. Cijfers, die dansen bij mij. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is er nooit in gekregen en ik zal het er ook nooit in krijgen. Dus ik ben blij, heel blij, met de rekenmachine op mijn telefoon. Maar goed, 18 jaar later kwam Sinead O'Connor uit met het nummer Nothing Compares to You. Er zit een cijfer in, maar deze kan ik lezen. Dus laten we er maar gauw naar gaan luisteren.

0: away.
1: Dat was Johnny Cash met Hurt. Maar dit nummer was dus oorspronkelijk geen Johnny Cash nummer. Het werd namelijk in 1994 geschreven en uitgebracht door de Nine Inch Nails. En Johnny Cash die maakte er toen in 2002 zijn eigen beetje sobere versie van. Voor American Fear, The Man Comes Around. Ja, en van pijn gaan we nu naar iets anders wat toch ook nog een hele sterke invloed kan hebben. Liefde. Ja, Dermot Kennedy bracht zijn Power Over Me uit in 2018 als tweede single van zijn debuutalbum Without Fear. Dus Johnny laat ons achter met Hurt. En Dermot Kennedy vraagt zich ondertussen af wie er nou eigenlijk de macht heeft. Power Over Me van Dermot Kennedy.

Dat was Trompetisto van Sjaak. Echt een oorwurm van een nummer. Want ja, tenminste, ik heb dat dan. Als ik eenmaal deze gehoord heb, dan blijft die in mijn hoofd rond stuiterballen. Zolang dat ik bijna huur zou vragen, want het zit er altijd zo hard in. Maar goed, pluspunt daarvan. Het is wel een vrolijk nummer, dus dat is wel leuk. Nou, wat minder nieuws is misschien dat we toch wel weer aan het einde gekomen zijn van dit uurtje Joyce's Jukebox. Uiteraard gaat de muziek gewoon lekker verder, want wij hier bij de LOVE hebben natuurlijk altijd lekkere nummers. En gewoon heerlijke muziek die je gewoon lekker aan kan laten staan. Maar ja, ik ga wel naar huis, dus mijn zoetgevoiste stem, ja, nou ja, zoiets, die zal je even niet meer horen. Volgende week kun je die weer horen. Dus mocht je die nou heel hard missen, moeten we maar heel hard ons best gaan doen. En dan is het gewoon zo weer zondag en dan kunnen wij elkaar weer spreken. Of in ieder geval, jij hoort mij weer. Dus hopelijk heb jij nog even een heerlijk klein restje van je weekend. En hopelijk dan tot volgende week. Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Baby?
4: Bij Venturi.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik heb MD. En mijn dochter?
7: Ook. Het is een spierziekte. De meest voorkomende ter wereld. En haast niemand kent het. Het is dodelijk en erfelijk.
8: Heel mijn familie heeft het. MD wordt nu nog slecht gediagnosticeerd. Tegelijkertijd is een oplossing al in zicht. Een medicijn. Steun daarom MD Nederland. Dan kan mijn kleine zeggen...
9: Dit wordt de laatste generatie met MD.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT Uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar... om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: Maar waarom Veentorie?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Veentorie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
12: Het is herfst en wij

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Met natuurlijk de techniek van Frans en Klaas en een beetje van Dennis, gelukkig. En we zitten hier vanavond met Leo Scheermeijer. Leo, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En we gaan het vandaag hebben over coaching voor mannen. Maar je doet nog zoveel meer, dus ik denk dat we nog wel wat zijpaadjes misschien ook gaan nemen.
1: Daar sta ik wel onbekend, ja. Dat klopt wel.
0: Maar je bent uitgenodigd op basis van het coachen aan specifiek mannen.
1: Zeker.
0: Ja. Maar de eerste vraag bij Zulke Zorgen is eigenlijk altijd, wie is Leo?
1: Ik ben Leo, ja.
0: Ja, klaar. Ja, ja. Volgende vraag.
1: Ja, precies. Nee. Leo, bijna 44 jaar. Geboren en getogen Amsterdammer. Dat ga je het ook nog horen in mijn antwoorden.
0: Oké.
1: Okay. Zit een beetje in de tongval. Samengesteld gezin. 4 kinderen. 2 heb ik er zweet van op mijn voorhoofd gehad en 2 niet. Wonend nu in Schagen. En tig jaren werkzaam in de zorg. En coach ik mannen en ik doe nog vele andere dingen.
0: Ja, die vele andere dingen die komen we misschien straks ook nog wel eventjes aan bod. Maar dat coach, hè, je omschrijft jezelf als een door de wol geverfde ervaringsdeskundige. Is dat ook de reden waarom je uiteindelijk coach bent geworden?
1: Ja, eigenlijk ben ik coach geworden omdat ik in mijn eigen leven wat hobbels ben tegengekomen. En daarin eigenlijk een stukje miste wat voor mij werkte. Ze noemen wel eens psychologen geitenwolle sokken en zo.
0: Ja.
1: De 9 van de 10 die hebben ook geitenwolle sokken aan. Het is een bepaalde slagvolk natuurlijk. En die hebben een bepaalde manier van praten. En dat sluit heel vaak ook gewoon niet aan. En ik ben iets anders. Ik maak een heel grote vertaalslag. Hè. Ik werk al bijna 20 jaar in de zorg. Ik werk dagelijks met psychologen, met psychiaters.
0: Dus je kent de trucjes ook een beetje misschien?
1: Ik ken de trucjes, ja. Dat is misschien ook wel de reden waarom mijn eigen traject er iets anders uitgezien heb. Omdat ik zo ook weet hoe ik ze om de tuin moet leiden.
0: Ja.
1: Maar ik miste vooral in mijn eigen trajecten misschien wel een stukje echtheid of zo. We zijn op radio, maar goed. Als je dag kut is, dan is je dag kut. Dan is dekt dat wel de lading.
0: Ja. Ja,
1: als je wurgneigingen hebt of zo, noem het dan dat je wurgneigingen hebt.
0: Ja, want hoe voel je daarbij?
1: Welke kleur heeft het?
0: Ja, welke kleur heeft je woede?
1: Ja, wat voel je? Waar voel je het?
2: Nou heb ik dat niet regelmatig, hoor, wurgneiging.
1: Nou ja,
0: soms heb je wel eens gedacht, toch?
1: Ja, ja. Nee, maar goed, als je bijvoorbeeld hebt over mensen die ergens tegenaan lopen of hun eigen frustratie heel hoog is. En je omschrijft het als zijnde, ja, maar ik heb wurgneiging. Dan heb je een gespreksonderwerp.
0: Ja.
1: Maar als je het heel mooi verbloemt met heel veel mooie woorden, dan kom je net niet tot die kern. Terwijl als je het gewoon hebt over waar het echt over gaat, dan kan je tot de kern gaan komen.
2: Duidelijkheid.
1: Duidelijk, ja. Ja. Ja, en we zijn vooral in de zorg hebben heel veel mooie woorden en hebben heel veel zorgspecifieke woorden.
0: Ja.
1: Mensen zijn ambivalent. Nou, als ik dat 9 van de 10 mannen noem, ja, het is ambivalent.
2: Ja, zal wel.
1: Dan zitten ze me echt aan te kijken alsof ze denken,
0: heb jij gegeten gisteren,
1: wat voor gerecht is dat? Ja, precies.
2: Dus
1: als je het gewoon hebt over wat het nou echt daadwerkelijk inhoudt, maar ook de vertaalslag kunnen maken. Want als ik met een multimiljonair van een bedrijf aan het praten ben, dan ben ik heel anders in gesprek dan met een vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
1: Dus je moet vooral aansluiten. En dat heb ik vooral heel erg gemist in mijn eigen trajecten die ik zelf heb moeten doorlopen. Om de kwetsuren van het leven de hoofd te bieden. Dus,
0: zeg je dat mooi?
1: Ook dat kan ik.
0: Maar dat zit allemaal in jouw rugzak, al die kwetsuren.
1: Ja, ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat niemand in het leven, jij niet, de mannen van de techniek niet, ik niet, we komen niet zonder schade ons leven door. Nee. En we noemen het tegenwoordig in de zorg, noemen we het allemaal heel snel, je hebt trauma's opgelopen.
0: Ja. Ja, iedereen heeft een trauma.
1: Ja, we hebben allemaal trauma's. En het is allemaal nog erger dan de anderen. Hè? En het lijkt ook wel een soort van opbieden met elkaar. Maar er is nog nooit iemand groot geworden zonder trauma's. Er is nog nooit iemand zonder schade door het leven heen gekomen. Wij met z'n allen niet en onze voorouders ook niet.
0: Ja, maar misschien zagen we het vroeger niet als schade. Weet je, nu is het natuurlijk ook heel populair om te gaan graven in je leven. Zo van, ja, waar zat dat trauma dan? Ja. Je, misschien heb je het wel niet eens gemerkt, maar je hebt hem wel.
1: Zeker, zeker. Ik heb heel veel trauma's. Ja. Alleen het verschil is dat ik mentaal weerbaarder ben. Dus ik heb de mogelijkheden gekregen om het te hoofd te bieden. Kijk, bij trauma's lopen we op. En dat is niet erg. Daar gaan we, en dat noem je dan een heel mooi woord, coping. Hè? Dus we verdienen een manier, we bedenken een manier hoe we daarmee om kunnen gaan zonder dat we daar last van hebben. En we krijgen pas last van onze trauma's op het moment dat onze coping eigenlijk niet meer werkt. Maar we focussen op de trauma.
0: Ja.
1: En natuurlijk zijn er ook echt wel dingen die opgelost moeten worden. Hè, door therapieën of door psychologen. Daar ben ik echt wel voorstander van. Maar we moeten ook mentaal weerbaarder worden. En juist
0: betere copingstrategieën krijgen.
1: Ja, maar ook gewoon dat als het een keer tegen zit. Wat doe je dan? Heb je vallen? Normaal gesproken zeg ik het iets anders. Je zag me corrigeren. Als je valt. Dan kan je blijven liggen of je gaat opstaan. Dus het gaat vooral over hoe ga je nou opstaan? Het leven bestaat uit een schakeling van problemen. Laten we nou gewoon heel goed worden in het oplossen van problemen. Dan houden we
0: een stuk verder.
1: Dan houden we alleen leuke problemen over om op te lossen toch?

0: Ja, we hadden het net over trauma en weerbaarheid. Leo, heb jij nou ook het idee dat ja, de jongere generatie, ik schaar ons nu maar eventjes onder de middelbare.
1: We zijn oud.
0: Ja. Minder weerbaar is.
1: Ik denk dat daar zeker een verschil in zit. Hè. Vroeger, ik noem dat wel eens, werd ons geduldspier werd op de proef gesteld.
0: Ja, alleen al met reclames op tv en zo.
1: Zeker.
0: Nou, kunnen mijn kinderen nu niet tegen.
1: Nee, als je gewoon normaal radio luistert en er zit reclame tussen, dan switchen we over naar een andere zender, want ja. De reclame willen we niet hebben. Dus we zitten constant in onze comfortzone. Waar zit de groei? Daarbuiten. Maar we leren onze kinderen om de comfortzone eigenlijk zo klein mogelijk te houden.
0: Het maar goed gaat.
1: Nou, niet eens zozeer als het maar goed gaat. Als het maar comfortabel voelt. Ik heb bij ons thuis een hele simpele regel. Als je naar school gaat, heb je een spijkerbroek aan. Nou, dat zijn een van de weinige kinderen die dat hebben. Want het zit niet lekker.
0: Oh ja.
1: Maar je straalt ook iets anders uit. Hè? Als je in zo'n hippe joggingpak rondloopt. Want het moet natuurlijk wel van een bepaald merk zijn. Ja, want anders hoor je er niet bij. Dus we zijn constant bezig met in een comfortzone zitten. En die mentale weerbaarheid, ja, die wordt steeds minder. En dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen. Comfort. Comfort,
0: maar
1: comfort.
0: Hoe doe jij daar zelf dan thuis ook bijvoorbeeld iets aan? Om hun wel weerbaarder te maken?
1: Ja,
0: tips voor ouders die misschien luisteren.
1: Nee is ook houden van.
0: Nee is ook houden van.
1: Ja,
0: kijk.
1: Ja. Kijk, soms moet je ook gewoon. Ik zeg ook wel eens nee op dingen waar ik normaal gesproken van denk. Wauw, moet kunnen. Maar de gevolgen op langere termijn. Die maken dan toch dat ik nee zeg. En dat heeft er gewoon mee te maken dat kinderen soms ook gewoon even geduld moeten hebben. Hè? Hoeveel kinderen zien we nu als we op de markt lopen of in de winkel zijn? Kinderen die constant maar aandacht vragen. Constant maar hun behoeftes voor op die van een ander stelt. Als mijn kinderen iets van mij willen en ik ben in gesprek, leg je hand op mijn schouder. Dan weet ik dat je iets wil. Maar ik maak eerst even mijn gesprek af.
0: Ja.
1: En dan kom ik bij je. Nou, mijn kinderen weten dat, dus ik heb met regelmaat een hand op mijn schouder, maar dan kan ik mijn gesprek afmaken en dan heb ik oprechte aandacht voor mijn kinderen. Maar daarmee leer ik ze ook, je moet heel even je eigen behoeften even on hold zetten. En dan gaan we pas in gesprek. En nog zo'n tip, hè. De nee is ook houden van, dat is er eentje. Maar er zit vooral het stukje in. Wat je moet doen, zal je eerst moeten doen voordat je kan doen wat je wilt doen.
0: Ja, die ga ik even onthouden. Vind ik wel een goeie.
1: Ja, ik ga tegeltjes uitbrengen. Ja, kun je ze opplakken.
0: 20 euro per stuk, ja.
1: Je zal eerst moeten doen voordat je kan doen wat je wilt doen. Hè? Dus je zal eerst je huiswerk in orde moeten hebben.
0: Dank
1: je. Je zal eerst je taak in orde moeten hebben. Je zal eerst wij moeten ook eerst werken voordat we leuke dingen kunnen doen. Maar dat is niet wat onze kinderen eigenlijk vanuit school, dus het dagelijks leven meekrijgen.
0: Nee, alles is leuk.
1: Alles is leuk en alles zit in de comfortzone en we kunnen alles maar uitstellen.
0: Ja, ik neem hem mee. Ik weet al, mijn moeder zei vroeger altijd nee is nee en wordt nooit geen ja. Wat denk je? Dat zeg ik nou ook tegen mijn kinderen.
1: Er zit ergens een stukje wijsheid in, hè?
0: Toch wel, ja. Ja. En vroeger vond ik dat zo irritant.
1: Ja, maar goed, vroeger vonden we spreekwoorden ook helemaal niks. En nu dat we ouder worden,
0: gebruik je ze zelf ook.
1: Blijken ze toch inhoud te hebben. Ja. Ja.
0: Hè, als je dat.
1: Nou ja en nee. Ja, het zijn oude wijsheden waar gewoon iets in zit. Alleen de jeugdigheid zorgt ervoor dat we dat graag opzij willen schuiven.
0: We gaan weer even terug naar het coachen. Want waarom coach jij vooral mannen?
1: Nou, omdat ik die iets beter begrijp dan vrouwen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, goed. Ik ben een provocatieve coach. Dus ik kan dingen best groot maken. Ik kan best ook grof gebekt zijn. Dat ligt over het algemeen mannen iets beter dan vrouwen. Dat wil niet zeggen dat ik vrouwen helemaal buitensluit. Maar het is wel iets waar mannen over het algemeen iets beter op gaan dan vrouwen.
0: Ja.
1: Enkelingen nagelaten natuurlijk. Hè. Goed. Daar zit gewoon echt een verschil in. En ze zeggen wel eens, hè, mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Nou, het is een flinke reis, maar het is waar. We communiceren op een hele andere manier. En de manier hoe mannen communiceren, ja, die snap ik gewoon. Ja.
0: Beter, ja.
1: Ja, het is mijn eigen watermerk, dus dat maakt het een stuk makkelijker.
0: Dat vond ik wel grappig. Op je website schrijf je dan van dat een man ook ingewikkeld is. En dan gaan vrouwen natuurlijk al meteen denken van nou, als er iets niet... Meestal krijgen wij die stempel.
1: Ja.
0: Maar ja. Wat maakt een man dan zo ingewikkeld?
1: Nou ja, dat heeft met verschillende factoren te maken. Hè. Kijk, het is voor mannen best wel ingewikkeld in een nieuwe soort maatschappij. Als we gaan kijken, kijk, ik zie er natuurlijk uit als een Neandertaler. Vroeger liepen we met een knuppel naar buiten uit de grot.
0: Sleep je die vrouw gewoon mee?
1: Ja, dat schijnt tegenwoordig ook niet meer te mogen. Maar van oudsher gingen wij of jagen of we gingen vechten. En de vrouw was voor het zorgen. Anno 2026.
0: Ja, moeten jullie dat ook een beetje doen?
1: Ja. Moeten wij dat ook doen? Nou, is dat soms, hè, als ik ga kijken naar mijn eigen relatie, is dat ook een stukje levensbehoud. Ik moet gewoon koken, want anders heb ik...
0: Geen eten.
1: Nou, dat is eerder gecremeerd eten dan. Dus dat is ook een stukje levensonderhoud. Maar er wordt anno 2026 worden gewoon veel meer van ons mannen gevraagd. Ook van de vrouwen, hè, want vrouwen moeten tegenwoordig werken. En wij
0: moeten eigenlijk nu gaan jagen en jullie moeten meer gaan zorgen.
1: Precies. Dus er zit daar gewoon een heel groot verschil. Alleen ons oerbrein...
0: Wordt driftig.
1: Ja, ik zie het allemaal gebeuren. Maar kijk, ons oerbrein heeft ons eigenlijk anders geprogrammeerd.
0: Is nog niet zo ver misschien?
1: Nou ja, we worden daarin gedwongen.
2: Het reptiele brein is dat toch?
1: Ja, het reptiele brein, het oerbrein. Dat zit ergens heel diep weggestopt aan de achterkant van je hoofd. Bij de hersenstam. Daar komen al je primaire dingen vandaan. Hè? Dus ook als we bijvoorbeeld als mannen en vrouwen in conflict raken. Vrouwen gaan huilen.
0: Ja.
1: Mannen die worden boos en die slaan ergens tegenop. En vrouwen die kunnen er over 4 jaar, 3 maanden, 2 weken, 8 uur en zoveel seconden nog op terugkomen wat er toen is gebeurd. Ja, maar mannen pakken een biertje en we gaan weer verder. Daar zit gewoon een heel groot verschil in.
0: Ook hier wordt weer driftig geknikt door Frans en Klaas.
3: Er is onder vrouwen is er vaker mot dan onder mannen.
1: Ja, alleen is dat wel onder vrouwen mot van dingen die niet actueel zijn. Want er zit altijd een laag onder. Ja.
0: Nou, ik moet wel zeggen, onze buren hebben even oude kinderen als die van mij. Ik heb een zoontje van 5 en een dochter van 1. Die jongens, die speelden altijd samen. Dat ging altijd goed. Nooit ruzie. Die meiden, vanaf seconde 1, ruzie.
1: Ja.
0: Er wordt gevochten om poppen, er wordt gevochten om kinderwagens, er wordt om alles gevochten. En het liefst duwen ze elkaar nog omver ook. Het is zo frappant.
1: Ja. Nou, dan snap je waarom vrouwen ingewikkelder zijn dan mannen.
0: Ja, wel echt. Dat zie je dan in de praktijk voor je neus gebeuren. Dat je denkt, wat gaat hier nou mis?
1: Wat dat betreft zijn mannen misschien daar net even wat makkelijker in.
0: Ja.
1: Er zit wat minder emotionele lading overheen.
0: Dat is het, denk ik.
1: Goed, bij mannen zijn wel in de huidige wereld zijn we best ingewikkeld. Ja, alleen al vroeger. Opa vertelt, vroeger, als je op de steiger stond en dan liep een schone jonge dame voorbij, dan kon je vanaf de steiger affluiten.
0: Dan vonden we dat ook leuk.
1: Als je geluk had, liep ze nog een blokje om, dan kwam ze nog een keer langs natuurlijk. Tegenwoordig, als je dat doet, krijg je een boete.
0: Procesverbaal.
1: Ja, alleen de cultuur in de schachtkeet, die is nog precies hetzelfde.
3: Ja. Ja, dat is waar.
1: Als nu de arbeidsinspectie langskomt in een garagebedrijf en die ziet een kalender met andere soorten koplampen dan die lichtgever, dan is dat een issue.
0: Ja.
1: Dat mag allemaal niet meer. Maar de cultuur is nog wel van het scheten laten en boeren laten. Dus we zijn constant daarin onszelf heel moeilijk aan het maken.
0: Nou, ja.
3: Het wordt ons moeilijk gemaakt.
0: Jullie mogen jezelf niet meer zijn.
3: Nee.
1: En de vraag is, mogen vrouwen zichzelf zijn? Ik denk dat het op hetzelfde zit, alleen andere uitwerking heeft. Maar het verschil daarin is dat vrouwen hebben over het algemeen vriendinnen en dan kunnen emotioneel ontladen.
0: Die hebben
1: gezamenlijke vijanden en het is toch een eikel en dit en zus. Nog een fles wijn er doorheen. Prima. Kijk, wij mannen die delen dat niet zo snel. Wij zijn wat dat betreft veel meer binnenvetters. En wij kroppen dingen op. Totdat we op een kookpunt komen. Ja, en dan ligt ineens een deur er door midden. En dan zijn we de agressor.
0: Ja.
1: Maar in principe is het precies hetzelfde wat geactiveerd wordt. Alleen de uiting is anders.

0: Mooi.
1: Ja, Leo, jij zei net al van, jouw aanpak is wel wat anders. Je bent heel direct, zeg maar, in je communicatie dan andere coaches. Maar wat maakt jou nog meer anders dan anders?
2: Wat ik net al zei, ik zie het natuurlijk uit aan een heel andere talen. Dus dat maakt het al wat anders.
1: Nee, goed, geen geitenwolle sokken aan, volgens mij.
2: Nee, ik heb enkel sokjes aan nu. Maar goed, daar kan je ook wat van vinden. Ja. Maar, wat maakt mij anders? Ja, ik heb het doorleefd. Dat is het vooral. Ik ben door schande en schade ben ik wijs geworden. Ik ben gescheiden. Ik ben suïcidaal geweest. Ik ben depressief geweest. Ik heb ook heel lang geen connectie kunnen vinden met mensen, met gelijkgestemden. Dan ben je eenzaam.
1: Ja.
2: Werkgever,
1: dus je weet hoe het is.
2: Ik heb het gevoeld.
1: Ja.
2: Dus ik snap wat die mannen doormaken. En soms vrouwen. Ik snap wat ze waar ze tegenaan lopen. Ik snap die frustratie. Maar ik snap ook dat hetgeen wat ze doen, dat het niet helpend is. Dus juist dan kan je door bewustwording,
1: ja,
2: kan je veranderingen aanbrengen. Hè? Want het is enorm vervelend, zeg heel netjes, heel enorm vervelend dat als je ergens van bewust bent, dan moet je er dus iets mee.
1: Ja, dat is irritant als je het dan door hebt natuurlijk. Hè? Dan,
2: ja,
1: kan je, dan zou je er ook iets aan kunnen doen, iets kunnen veranderen.
2: Ja, precies.
1: Maar dan, want de mannen die bij jou komen, hebben eigenlijk meestal, je hebt je de problemen, zeg maar, een beetje gecategoriseerd in drie hoofdmoten.
2: Ja.
1: Hè? Dus,
2: ja.
1: En dat, die noemde je eigenlijk net ook al een beetje. Dus het zelfbeeld en niet helpende gedachten, dat valt eigenlijk hier een beetje onder.
2: Zeker.
1: Gezinsleven of het ontbreken ervan. En school- en werkgerelateerde narigheid.
2: Ja.
1: Dan van dat zelfbeeld en niet helpende gedachten, dat is dus wat je net eigenlijk zei, van je gaat bewustwording van die problemen. En die ga je dan aanpakken.
2: Zeker.
1: Maar zoals bij het gezinsleven of het ontbreken daarvan. Hoe kun je mannen daar dan in steunen?
2: Nou ja, goed. Je hebt, als je het gaat hebben bijvoorbeeld over relatieproblemen. Daar heb je een aandeel in.
1: Ja, je doet het met z'n tweeën.
2: Als het goed is wel.
1: Meestal.
2: Ja, anders is het geen relatie. Maar je bent met z'n tweeën daar verantwoordelijk voor. En het kan nooit alleen maar de schuld van één iemand zijn. He, dat, ze zeggen wel eens, ik heb een hele lijst met klussen die gedaan moet worden. Vrouw, je hoeft me echt niet ieder half jaar dan helpen herinneren dat ik het nog moet doen. Maar daar heb je ook gewoon een stukje regie in. Hè? Toevallig vanochtend had ik een heel mooi gesprek met een coachie van mij. Die man die liep er tegenaan. Ja, mijn vrouw die vindt dat ik dat hek moet doen. Maar ja, zij zou hem bijten. Dat heb zij niet gedaan. Dus ja, en is het rocket science voor je? Nee, waarom doe je het dan niet?
1: Ja.
2: Dat is het probleem opgelost, toch? Dan hou je tijd over voor andere ruzies.
1: Ja. belangrijkere dingen.
2: Maar daar is je dus niet van bewust van. Hè? Dus ineens heb je een heel helder moment dat je denkt, oh ja, maar ik kan het ook zelf doen. We hebben het gewoon zo geparkeerd. Zij heeft gezegd dat ze gaat doen, dus moet ik het dan moet ik gaan wachten of zo. Nee, je hebt daar zelf, kan je daar een bewuste keuze in maken om het over te nemen. En dan heb je best kans dat er zo'n vrouw zegt, ja, maar dat zou ik doen. Ja, maar dan is het ook jouw taak om terug te geven.
1: Maar nu heb ik het al gedaan.
2: Dat zou je doen, maar
1: ja,
2: dat is dus niet gelukt. Dus wat heb jij nodig om het volgende keer wel te doen? Want nu heb ik het gedaan. Ja, dat zijn natuurlijk hele helpende strategieën,
1: ja,
2: om elkaar bewust te houden.
1: Maar dat is ook, ja, lijkt me ook wel lastig.
2: Relatie hebben is werken.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Maar dit voorbeeld wat je dan geeft, dat neem aan dat dit een klein voorbeeld is, toch? Dit is niet iets waarvoor je...
2: Sommige kleine dingen zijn enorm groot.
1: Ja.
2: En door het dus heel nog groter te maken...
1: Want dit wordt een heel ding dan natuurlijk. Maar het is eigenlijk gewoon wat je zegt. Joh, doe nou gewoon even dat bijtje en het is klaar.
2: Ja. Oh. Mooi, hè?
1: Ja.
2: Ja, het is gewoon heel simpel.
1: Krijg je nog geld ook.
2: Ja, ja, er wordt nog voor betaald.
1: Ja,
2: ook. Nee, maar soms zit het hem niet in de handeling, maar zit het in
1: de
2: niet helpende gedachte. Van, ja, maar zij zou het doen. En dan krijg je eigenlijk een beetje, zullen we het op een weg gaan leggen?
1: Ja.
2: Maar jij zei dit. En daar zijn we, althans, ik ben er toen met de lagere school mee gestopt. Maar soms blijven we daar nog een beetje in hangen. En dat zijn die niet helpende gedachten. En door je dus bewuster van te worden, van hey, dit is wat ik doe. Dit heeft ook effect in mijn relatie. Dit heeft ook effect op werkniveau. Dit heeft ook effect op. Ja, dan als je er bewust van bent, dan ben je de sjaak. Dan moet je wat.
1: Ja. En dat neem je dan, dat, want dat is dan inderdaad ook het schoolwerkgerelateerdheid. Je neemt dan eigenlijk het hele pakketje mee als je eenmaal met je, wat zeg je, cliënt of?
2: Ja, gewoon met de kerels, met mannen. Met, ja. Het is officieel een coachie. Hè? Het is eigenlijk een coachie, maar ja, gewoon met ja,
1: als je eindelijk erachter bent, zeg maar, wat dan de onderliggende probleem is, zeg maar, dan kun je eigenlijk op alle fronten wat aanpakken, toch?
2: Zeker. Zeker. En we zitten heel vaak, hè, zitten we in de ad hocheid. Vandaag heb ik ruzie gehad met mevrouw. Of zelfs mevrouw heeft me geslagen. Ja, ik zie je gezicht al vertrekken. Ja. Maar dat is wat er daadwerkelijk soms gebeurt.
1: Soms wil je dat wel, maar je doet, ja, je doet het niet.
2: Dat zijn dan... Het zijn ook alweer acties die je daaruit kan voortvloeien. Nee, maar goed. Ook dat is niet alleen aan mannen toe te rekenen. Hè. Vrouwen kunnen net zo mishandelend zijn. En huiselijk geweld en zo gebeurt op alle lagen.
1: Ja.
2: Maar gewoon doordat dat dus gebeurt. En ook eigenlijk in een stuk taboesfeer zit. Hè, want je gaat niet vertellen
1: zeker
2: dat je vrouw
1: als het
2: je slaat.
1: Andersom is inderdaad. Is...
2: Maar dan heb je uiteindelijk ook een keuze. Dus als je ervan bewust wordt ineens dat je ook een keuze hebt. Waar ligt jouw grens? Hoe gaat iemand nou jouw grens weten?
1: Ja, dat moeten ze niet uitspreken.
2: Juist. Maar als je dus niet bewust bent van het stukje dat je zelf verantwoordelijk bent voor het uitspreken, dan kan je nooit iemand het kwalijk nemen dat ze niet weten waar je grens is.

0: Ja, it's a man's world. Leo, ik kan me zo voorstellen dat als mensen bij jou komen, dat ze dan een probleem hebben, maar dat het dan, we hadden het er net eigenlijk al even over, dat er dan daarna een hele beerput open gaat als jullie eenmaal in gesprek gaan en
1: meestal
0: diepte
1: wel
0: ingaan.
1: Ja, meestal wel. Er zitten wat lagen onder.
0: Ja, dat moet je negeren.
1: Oh, oké. Okay. Ja, er zitten wat lagen onder. Dus meestal is het probleem niet het probleem. Het is wel iets wat aan de oppervlakte is gekomen. En 9 van de 10 mannen die bij mij komen, die zijn over het algemeen mijn kant opgeschopt.
0: Door hun vrouw of door vrienden?
1: Je hebt een probleem, dus je moet even daar naartoe.
0: Ja, ga naar zo iemand praten. Ja,
1: ja, precies. En dan gaan ze maar. Want ja, het gevolg is anders op de bank slapen. Ja, dat is ook niet erg pretje. Ligt een beetje aan wat voor bank je hebt natuurlijk. Maar, ja. Dus de motivatie om bij mij te komen en het probleem neer te leggen is meestal het probleem wat de vrouw ervaart.
0: Maar is dat een goede reden om dan om te beginnen? Want ik kan me... Ja, ik kan me nou heel goed voorstellen dat je daar dan zit van... ja, ik moest hier voor komen voor mijn vrouw.
1: Ja.
0: Dat is voor jou al een moeilijke begin dan, toch? Het moet ook een beetje intrinsieke motivatie zijn om iets te doen.
1: Zeker, dat is ook mijn eerste vraag. Wat wil je zelf? Wat wil je opgelost hebben? Kijk, ik begin eigenlijk altijd met een kennismakingsgesprek. En dat is niet alleen voor de man zelf om te kijken van wie is Leo nou in hemelsnaam.
0: En is dat dan op zo'n chaiselongue in jouw praktijk? Of,
1: gelukkig niet, nee. Nee, ik loop heel vaak ook gewoon buiten. Gewoon niet tegenover elkaar zitten, maar langs elkaar, naast elkaar praten, is ook minder confronterend. En jij zit nu ook recht tegenover mij.
0: Ja, dat is confronterend.
1: Nou ja, ik zit te trillen in mijn rietje, want je bent heel indringend.
2: Ja, maar dat valt niet echt op.
1: Ja. Ik weet goed te verbloemen. Ja. Maar het doet iets met mensen.
0: Ja, als je zo recht tegenover elkaar zit. Ja,
1: het is... Dus als ik naast iemand, letterlijk en figuurlijk naast iemand sta en we zijn aan het wandelen, dus je bent ook nog in beweging.
0: Ja.
1: Of we gaan ergens even een bakje koffie drinken. Goede koffie is altijd belangrijk. Dat
0: predik je ook op je website.
1: Zeker,
0: hè?
1: Zeker.
0: Koffie,
1: zeker. Ik heb zomaar adresjes, hè? Dat is altijd het belangrijkste. Maar goed, het gaat er vooral om dat mannen zich oké voelen. En dat doe ik in zo'n eerste kennismakingsgesprek. En we hebben ook wel eens kennismakingsgesprekken dat mensen zeggen, ja, het wordt hem toch niet. Of het voelt niet helemaal oké. En dan zijn ze er of niet aan toe. Of ik ben niet degene bij wie zij moeten zijn.
0: Ja, en dat is dan ook oké.
1: En dat is helemaal prima. Kijk, uiteindelijk doen die kerels het zelf, hè? Zij moeten zelf in beweging komen.
0: Ja, jij coacht alleen.
1: Ik ondersteun ze, ik geef ze tips, tricks. Als ze een schop onder een hol nodig hebben, krijgen ze mij een schop onder een hol.
0: Oh ja.
1: Ja, ik heb schoenmaat 50, dus dat red ik behoorlijk. Maar dat, als dat is wat ze nodig hebben, is dat prima. Ik heb altijd 3 regels. Ik blijf heel, dat zorgt ervoor dat hun heel blijven en de spullen blijven heel. En voor de rest mag alles. Je mag huilen, je mag boos worden, je mag weglopen. Het lost alleen uiteindelijk niks op.
0: Nee.
1: Dus we moeten wel weer met elkaar in contact staan. En we gaan weer met elkaar in gesprek.

0: waar komt het dan vandaan?
1: Ja, wat, dat je wegloopt bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, is lekker vermijden. Helemaal prima. Maar wat lost het op? Ja, helemaal niks. Oké, dus hoe gaat het volgende keer anders doen?
1: En komen ze dan wel weer terug ook?
0: Ja. Ze hebben ervoor betaald, dus komen ze wel. Ja. Zo zijn we dan ook alweer.
2: Met z'n tweeën naast elkaar aan de bar, met de pulsie. Kan ook een stuk makkelijker gaan.
0: Ja, ik mag gelukkig niet meer drinken van de dokter, maar als... als je een goed gesprek wilt hebben met iemand, dan is het niet heel handig als iemand beneveld is.
2: Dat benevelen, dat is wat anders dan...
0: Ja, maar goed, de meeste mannen die echt in de shit zitten, zeg maar, die... niet zozeer alleen drinken, maar die zijn vooral aan het dempen. En je wilt wel een oprecht gesprek hebben en niet... dronken mensen vertellen wel de waarheid. En dat is ook wel een feit. Maar...
2: Komt meer los.
1: Er komen ook de emo dingen los. Weet je, dat is net als dat je met vriendinnen zit aan de wijk. Oh, van je dingen. Weet je, dan krijg je dat soort verhalen natuurlijk wel helemaal.
0: Ja, dit is een apart trauma. Maar het gaat er wel om. Je moet wel bij iemand kunnen zitten. En je moet wel. Ook alcoholgebruik is een onderwerp.
1: Ja.
0: Want wat levert het dit nou nog altijd? Heel veel vrouwen er wel geen probleem hebben met een man die te veel drinkt. En hij was weer oud en hij lag op de bank en hij zuipt zoveel. Ja, dat is iets waar ze tegenaan lopen. Nou, die mannen komen bij, mijn vrouw vindt dat ik te veel drink. Oké, wat levert het je op dan?
1: Ja,
0: ik herstel niet meer zo snel als dat ik 25 was. Nee, maar nogmaals, wat levert het je op dan? Ja, het is een gezellige avond. Oké, en dan hebben we 3 dagen van de kaart geweest. Oké. En die 3 dagen, had je daar die tijd voor? Nee, mijn kinderen stonden mijn kop te zeuren. En ik kon mijn werk eigenlijk niet doen. Oké, dus het heb je meer gekost dan dat je eigenlijk opgeleverd hebt. Oh, bewustwording. Nu moet ik er iets mee. Ja, dat is mooi als je dat kwartje ziet vallen. Ja. En dat mag voor mij ook in 5 stuivers zijn. Mag mij helemaal niet uit.
1: Als hij maar valt.
0: Als hij maar valt. En daar, daar haal ik heel veel energie uit.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk ook de kick dat je dat voor elkaar krijgt.
0: Zeker.
1: Maar hoeveel sessies heb je dan zo ongeveer nodig? Want je doet dan een intakegesprek van een uur?
0: Ja, een half uur, uurtje, zoiets ligt er een beetje aan. Hè. Kijk, als iemand komt die zegt, ik ben gestuurd, ik wil eigenlijk niet. Dan zijn we vrij snel klaar. Ja. En dan ga ik nog een beetje prikken. En als er geen beweging in komt, is dat ook prima.
1: Maar kan je dan ook zeggen van, nou, dit wordt hem niet? Of is het dan voor jou juist een uitdaging?
0: Nee, er zit sowieso een uitdaging in zo'n kennismakingsgesprek. Hè, van waar zit het hem in? Dus ik ga echt wel prikken. En ik ga echt wel kijken van waar halen we nu het pijnpuntje uit?
1: Ja.
0: Maar goed, soms kan het ook zo zijn dat iemand juist een vrouwelijke coach wil. Of een vrouwelijke therapeut wil. Omdat ze uit het verleden schade hebben opgelopen met een man of zo. Hè? Of kijk, als je mij tegenkomt, bijna 2 meter, een grote baard. Ik ben niet de kleinste, zeg maar. Dat roept ook iets op bij mensen. En als iemand daar nou in het verleden heel veel last van heeft gehad, dan ga ik nooit tot de kern komen. Want daar zit een hele grote laag.
1: Ja.
0: En dan ben ik gewoon niet degene voor wie die persoon hem kan helpen. En dat is ook prima. En dan ga ik met je meedenken wie eventueel wel wat kan. Maar wel als daar de behoefte aan is.
1: Want jij hebt ook nog een netwerk om je heen dat je kan zeggen van, nou, weet je, met mij werkt het misschien niet, maar ga eens naar...
0: Ja, zeker.
1: Die
0: zeker.
1: Of die.
0: Ja.
1: En diegene wil dan daarna nog wel terugkomen. Hoeveel sessies heb jij dan nodig, zeg maar, om het tot een goed eind te brengen?
0: Nou ja, kijk...
1: Is het iets wat langer doorgaat?
0: Nou, ik doe altijd pakketten. En pakketten doe ik met een bewuste keuze. Mensen kunnen of 8 of 12 sessies in eerste instantie doen. En waarom doe ik dat?
1: Kom je er niet onderuit?
0: We zijn Nederlanders, dus als we ervoor betaald hebben, dan willen we ook waar voor ons geld hebben. En als ik per sessie dat ga doen en hem dan een factuurtje stuur, na 2 of 3 sessies denkt iemand, ik ben er eigenlijk wel weer.
1: Het is wel klaar,
0: en die denken dan, mazzel, nou, dan heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel bereikt.
1: Ja.
0: Ze hebben wel dat gevoel, hè? Een beetje hetzelfde als mensen aan medicatie zitten. Oh, met medicatie gaat wel goed. Helemaal gedragsmedicatie. Dat gaat goed.
1: Ja, dat ga je goed
0: en dan denken we, oh, het gaat eigenlijk wel goed. Dus ik kan die pillen wel weer in de kant gooien. Nou, dat is met dit precies hetzelfde. Dus voor mij hoeven ook niet, hè, als we 10 of 12 sessies doen, iedere week 1. Die behoefte, als dat is, eerste periode iedere week 1. En daarna misschien om de 2 weken of misschien wel 1 keer in de maand. Is ook prima.
1: Ja. Dat is ook net een beetje aan de persoon en wat hij nodig heeft.
0: Nou, je hebt ook een beetje verwerkingstijd nodig, hè? Want ik ben heel confronterend. Nou, dan kan je soms een week over na moeten denken. Of soms misschien ook wel 2 weken. Maar het leven gaat ook gewoon door. Want we moeten wel gewoon werken. En we moeten wel gewoon. En familieleven gaat gewoon door. En je sociale leven gaat door. Dus het gaat er ook wel. Volgende week is bijvoorbeeld vakantie. Hè? We hebben herfstvakantie.
1: Ja, ja, dat gaan we nou allemaal weer doen.
0: Ja, nou, er zijn allemaal verplichtingen thuis. Want kinderen zijn thuis. En de ene helft heb moeders vrijgenomen. De andere helft heb vaders vrijgenomen. Want oppas is ook duur. Ja. Dus er zitten ook bepaalde verplichtingen. Ja, soms kom je dan er gewoon niet uit. En dan plan je of een week later of 2 weken later. En dat is gewoon afhankelijk van hoe de agendas lopen.
1: Krijgen mannen ook huiswerk van jou?
0: Als nodig is wel. Ja.
1: Waar moet ik dan aan denken?
0: Dat kunnen gewoon hele simpele oefeningen zijn. Ga ze gewoon 5 minuten zitten en je vervelen.
1: Zonder je telefoon?
0: Zitten en vervelen. Dus niet tv kijken, niet radio aan. Niet. Ga ze gewoon zitten.
2: Of een sjaal breien.
1: En gewoon dom voor je uitkijken.
0: Ja.
1: In je nothing box.
0: Nee, gewoon even helemaal niks. Gewoon 5 minuten... vervelen. Uit. Dat kunnen we niet.
1: Ik zou net zeggen, maar dat kan je heel goed.
3: Ken ik wel een half uurtje vol houden.
0: Ja, met je ogen open.
2: Ademhalingsoefeningen, die hebben we toevallig 2 weken geleden.
0: Ja, dat kun je ook nog doen. Dan kan je je stressniveau enorm mee verlagen. Absoluut.
2: Ja.
0: Ja. Dat kunnen allemaal huiswerkopdrachten zijn. En soms kun je ze ook papier meegeven. Ga eens neerzetten wat je daadwerkelijk bijvoorbeeld kwijt bent geraakt. Ja, als je het hebt over, mijn huwelijk is gestrand. Oké, maar wat ben je nou daadwerkelijk kwijtgeraakt? Ja, dat ik ging scheiden, ben ik 72 kilo kwijtgeraakt.
2: Zo?
0: Ja. Ja, dat is gewoon de moeder van mijn kinderen. Die ben kwijtgeraakt.
1: Oh zo, ja.
0: Maar ik ben ook vriendschappen kwijtgeraakt. Ik ben ook mijn huis kwijtgeraakt. Ik heb toen de tijd ook mijn auto moeten verkopen. Want ik moest een nieuw huis kopen. En dan moet je die kosten kopen tegenwoordig zelf betalen. Ja, dat moest ergens vandaan komen.
2: Is dat lang geleden?
0: Dat ik gescheiden ben, 2017. Dus dat is nu 9 jaar geleden.
2: Okay.
0: Ja. Maar daar loop je wel tegenaan. Dus je verliest niet alleen je huwelijk. Je verliest ook je perspectief.
1: Ja.
0: Je verliest
1: je
0: ook
1: toekomstbeeld.
0: Ik heb twee dochters, zeg maar, van mezelf. Die zie ik minder. Dus ik ben ook nog een stukje van het vaderschap verloren.
1: Ja. Ja.
0: Maar dan staan we dan niet bij stil. Je verliest daarin een hele hoop. En dat noem je dan met een mooi woord tegenwoordig levend verlies. Hè? Dat is een vorm van rouw, maar levend verlies. Maar dat heb je dus bijvoorbeeld ook als je partner ziek is geweest. Of ziek is. Of als je mantelzorg bent. Dan heb je dat ook daarmee te maken. Dus dat spectrum is heel erg breed.
1: En om daarover na te denken is natuurlijk best wel...
0: Ja, en soms moet je het gewoon echt op papier zetten.
2: Maar ja, met scheiden raak je ook een hele familie kwijt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die je waarschijnlijk nog meer ziet.
0: Ja, of wel ziet, maar dan het contact kwijt bent.
2: Ja.
0: Ik weet nog heel goed dat ik gescheiden was. De eerste volgende verjaardag van mijn jongste dochter. Die vierden we samen. Ja. En dat was geen samen. Ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld. Maar dat is dan wel wat je verliest.
2: Ja.
0: Maar je verliest ook gewoon daadwerkelijk gemeenschappelijke vrienden. Zelfs vrienden die je dus vanuit je eigen basisschooltijd nog hebt. Die hebben een soort van gekozen.
1: Ja.
2: Ja.
0: En dat is niet eens een bewuste keuze. Maar je verliest het wel.
1: Maar dat loopt zo dan. Ja.
0: Je buren, je verliest.
2: Ja.
0: Het sociale contact wat je normaal gesproken hebt, ben je kwijt. Dus het verlies is enorm groot.
2: Ja.
0: En dan ben je ook nog in conflict met je ex. Want ineens gaat het ergens over. Wat vroeger gewoon normaal was.
1: Hè, is nu een probleem, ja.
0: Dat doen we zo. Dat is ineens is dat een issue. Dan moet je over
2: gaat
0: alles
2: niet altijd vriendelijk.
0: Nee, maar goed, we focussen dan heel vaak op dat we een conflict hebben met ons ex. Verplaatst dat we kijken, wat is nu het belang van de kinderen?
2: Ja. Ja.
0: En om dat heel helder te maken en mannen bewust te maken van ga nou niet in conflict met je ex.
1: Want jullie hebben nog samen kinderen.
0: Je bent aan elkaar verbonden.
1: Hoe dan ook.
0: Je hoeft elkaar niet meer lief te vinden. Dat is een reden waarom je uit elkaar gaat. Maar het is wel de moeder van je kinderen. Dus je hebt ook de verplichting aan je kinderen om hun moeder met respect te behandelen. Ja. En dat, ja, als je daar ineens daar dus bewust van bent en ook in een conflict wat er ontstaat, bewustwording hebt wat je eigen aandeel daarin is. Kijk, die vrouw ga je niet veranderen. Ja, daar heb je geen invloed op. Je zit me zo lachend aan te kijken wij vrouwen zijn niet te veranderen. Ja. Nee, het gaat puur om het stukje. Je hebt geen invloed op wat jij doet. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb geen invloed op wat een vrouw doet. Ik heb wel invloed op wat ik doe. Dus als je daarvan bewust bent in zo'n heel proces, en dat is in alle conflicten, hè, arbeidsconflicten, whatever. Jij hebt alleen invloed op wat jij doet, hoe jij reageert. En dan kan je dus mee zorgen dat een uitkomst anders wordt.
1: Als jij rustig blijft.
0: Ja. Kijk, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als je iets anders wilt krijgen, zal je iets anders moeten doen.
1: Dus kan ook weer op het tegel, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee. We gaan zo direct afronden. Want het eerste uur zit er alweer op, Leo. Ik denk dat we het tweede uur ook wel vol krijgen.
0: Zeker.
1: Geen probleem.
0: Zeker.
1: Dus blijft u vooral luisteren naar Zulke Zorgen. Als u nou een vraag heeft voor Leo, dan kunt u die natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Dan verschijnt hij hier in mijn beeldscherm en dan kan ik hem zo aan Leo stellen. En mag ook anoniem, als je dat een beetje spannend vindt. Geen probleem. En straks hebben we natuurlijk ook nog even wat er door het club- en buurthuiswerk wordt georganiseerd. En de nieuwste editie van het bedakkertje, de herfsteditie, is uit. En we laten alvast even een tipje van de sluier horen wat er allemaal in besproken wordt. Want volgende week sluit Kees de Wit weer bij ons aan om daar meer over te vertellen.
4: Let's go, girls.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Het is herfst en wij kleuren.

0: Ja, wat is er allemaal te doen de komende weken? Nou, op 8 november is er in Midden-Beemster in De Keizerin een leuke boekenmarkt waar u naartoe kunt gaan, waar onder andere Jenny Hamel staat met haar boeken. We hebben natuurlijk de levende adventkalender. We zoeken nog gastvoordeuren, want ze zoeken mensen die één ochtend hun huis willen openstellen voor anderen. Het zou mooi zijn als dat in verschillende dorpen en buurten is, zodat er allerlei ontmoetingen in de gemeente zijn. Het gastadres verzorgt koffie en thee en eventueel iets lekkers. En vooraf weet je niet hoeveel mensen er komen. Lijkt het je leuk om gastadres te zijn? Nou, meld je dan aan bij het CBW 0299-363328 of via info@cbwedamvolendam.nl. De datums die nog vrij zijn, zijn woensdag 2 december, zaterdag 5 december, woensdag 9 december, woensdag 16 december, zondag 20 december en donderdag 24 december. Dus dan zoeken ze nog een leuk adressie. Dan is er natuurlijk nog het 14 oktober het eten en spellen in Eetcafé Het Raadhuis. Vanaf 4 uur kunt u verschillende bord- en kaartspelletjes komen spelen. En vanaf 6 uur is er een heerlijk twee gangen menu wordt er geserveerd voor €18,50 per persoon. En u kunt ervoor kiezen om alleen te komen spelen of alleen mee te eten, of natuurlijk een combinatie van beide. Consumpties zijn dan wel voor eigen rekening. En ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij het Club- en Buurthuiswerk. Dan hebben we nog een kort momentje voor Kees. Want Kees heeft de nieuwe editie van Het Bedakkertje is weer uit. En wat wordt er allemaal besproken in Het Bedakkertje? Onder meer het Volendams verleden duikt in de geschiedenis van broeder Vincent Karagat.
1: Hoi.
0: Bekend, Klaas? Wie was deze nederige dienaar die tussen 1921 en 1959 in Congo missiewerk verrichtte?
1: Nee.
0: Daarnaast is er een gastcolumnist Maarten Dievendal. Er is een diepte-interview met onze LOVE-collega Peter Jonk, de man met de bronzen stem. En er wordt een aanvulling gedaan op de geschiedenis van de Volendam 28. En er is een interview met Gerro en Esther. Dus dat gaat dat lezen. En natuurlijk wordt er weer een stukje drill behandeld, hè? In het bedakkertje. Dus de kleinste straat van Volendam heeft inmiddels denk ik al 4 bedakkertjes gevuld. En 4 uitzendingen van zulke zorgen. Maar gaat hem halen. Hij ligt binnenkort in de winkel. Op de bekende verkoopadres.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Zulke Zorgen. En vanavond zitten wij hier met Leo Scheermeijer. Als je nou een vraag hebt voor Leo, dan kun je natuurlijk even appen naar de studio 0299-369916. Het loopt nog geen storm, Leo, maar dat ligt niet aan jou, hoor.
1: Ja.
0: Dat zien we vaker. In het eerste uur hebben we het gehad over Leo's coachingspraktijk. Maar jij bent ook schrijver van boeken. Meerdere boeken zelfs.
1: Ja, werkboeken vooral.
0: Ja,
1: werkboeken vooral namelijk een beetje... Als één op één coaching nou nog een beetje te spannend is. En je toch denkt, ja, ik moet me toch wel ergens van bewust worden. Dan heb ik daar een werkboek voor geschreven voor echte mannen.
0: Echte mannen die willen groeien, is dat?
1: Ja.
0: En wat moet je dan zoal doen met dat werkboek? Want daar staan dan natuurlijk opdrachtjes in die je moet doorlopen. Ja, maar er zit geen stok achter de deur dat iemand ook checkt of jij dat nou doet.
1: Nee. Ja, uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk ervoor. Maar het is in ieder geval een opmaat om je ergens van bewust te worden. Het vervelende als je bewust wordt, dan moet je er dus iets mee. Dus het kan zo zijn dat je met dat werkboek aan de gang bent en dat je ineens bedenkt, oh ja,
0: shit.
1: Oké. Ja, ik heb wel echt iets waar ik wat mee moet gaan doen. En dat zou maar net de opmaat zijn om met jezelf aan het werk te gaan.
0: Maar wat voor dingen staan daar dan in dat boek? Want kun je eens een voorbeeld van een opdrachtje geven?
1: Nou ja, er zitten best wel wat schrijfopdrachten in, zeg maar. Hè. Dus in zo'n boek komt naar voren hoe reageer je als je boos bent. Niet alle opdrachten zijn natuurlijk altijd voor iedere man geschikt. Hè? Dus je moet daar een beetje zelf een issue maken. Maar goed, ook bijvoorbeeld middelenconsumptie. Wat levert het je nou eigenlijk echt op? En wees dan gewoon echt heel eerlijk in wat het je oplevert. Maar ook wat zijn dus de nadelen? Ben je 3 dagen brak? Heb je daardoor minder inkomen? Of heb je daardoor ruzie met je vrouw? Wees daar gewoon eerlijk in.
0: Is dat het dan waard?
1: Precies, dat is dan de vervolgvraag.
0: Ja.
1: Kan je daadwerkelijk ook tegen iemand zeggen dat als iemand langskomt, hoe gaat het met je? Kan je dan ook gewoon zeggen, nee, het gaat niet goed?
0: Dat is moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk. Maar dat is wel precies de kern waar het over gaat. We zijn geconditioneerd, dat is zo'n zorgterm. We hebben geleerd, het is met de paplepel ingegoten. Als iemand aan je vraagt, hoi, hoe is het?
0: Ja,
1: goed.
0: Lekker, ja.
1: Ja, ik doe het heel bewust. Ik zeg, nou, het is echt slecht, man. Echt helemaal slecht.
0: Houden mensen niet zo van.
1: Nee, maar mensen luisteren ook niet. Dus als je een ander antwoord geeft wat mensen verwachten, dan zijn ze ineens helemaal flabbergast. Wat zeg je nou?
0: Ja.
1: Ze registreren het niet eens. Nou, en dat zijn het soort van opdrachten die daarin staan om mensen bewust te maken. En doe het nou eens anders. Ga eens op een andere plek zitten aan de vergadertafel. Ja, dus, nou, je eigen werk.
0: Je
1: werkt ook in de zorg. Ga eens op een andere plek zitten dan waar je normaal zit. Je hele team is van de leg.
0: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Wat is er met haar aan de hand? Waarom zit zij op een andere plek?
0: Waarom zit je daar?
1: Ja, nou, ja, ineens valt het op. Maar het is super interessant om te doen.
0: Dan ga ik van de week even proberen.
1: Ja, nu heb je het aangekondigd.
0: Is de verrassing eraf. Ja, je hebt zeker met Leo gezeten. Ja.
1: Ja, dat soort dingen. Dus zijn een aantal van die opdrachten die in in dit werkboek staan. En ik heb nog meer werkboeken geschreven over levend verlies. En dan verschillende thema's. De partner die ernaast staat. De partner die naast een zieke staat. Die heb ik geschreven aan de hand van het feit dat mijn vriendin borstkanker heeft gekregen. En dan gaat alle aandacht naar haar toe.
0: Ja. Wat natuurlijk logisch is, maar de partner wordt vergeten.
1: Zeker. Ineens was mijn rol heel anders. Ik was niet alleen partner. Ik was niet alleen kok. Ik was niet alleen taxichauffeur. Ik was niet eens mantelzorger. Ik was niet eens opvoeder van de kinderen waar ik geen zweet van op mijn voorhoofd heb gehad. Ik was niet ineens de verbinder met haar ex-partner om contact te leggen. Ik was niet ineens de vertaler met de... Ik was alles in één.
0: Ja.
1: En ineens een nieuwe rol. Maar daar ben je ook door. Hè, je eigen hobby's of je eigen de structuur ben je ineens ook kwijt.
0: Well, ik was al heel blij dat ik dit zag op jouw website. Want dit is zo'n onderbelicht onderwerp. Partners van mensen die ziek zijn, die worden zo vaak eigenlijk vergeten. En dat is ook niet iets wat je snel uitspreekt. Want ja, wat je partner heeft is veel erger.
1: Zeker.
0: Dus weet je, jij moet niet klagen. Wat zij heeft is erger.
1: Ja, en wat is dan het moment dat je jezelf mag zijn? Ja, als ik het vertaal naar mezelf. Mijn vriendin die was om een uur of 9 s'avonds, als ze dat al redden, was uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Dan lag ze op bed. Ja, ik ging dan mee. Dan ging ik wel boven tv kijken. Maar dat was het moment dat ik
0: kon zuchten, kon ontspannen
1: en gewoon kon janken. Ja, ook 2 meter met een grote baard, die loopt dan gewoon te janken.
0: Ja, maar daar heb je helemaal geen tijd voor, omdat je zoveel andere dingen moet doen.
1: Je bent aan het overleven.
0: Ja.
1: En je moet dus bewust zijn van welk moment heb je voor jezelf? Wat heb jij nodig om dit te kunnen dragen? Dus ook de hele grote vraag, zelfzorg. Hoe zorg jij nou voor jezelf dat je staande kan blijven? En dat kan heel makkelijk zijn of heel praktisch zijn. Hey, ik moest een keer, ik ben alle ziekenhuisbezoeken ben ik meegegaan. Ik vind maatschappelijk druk ook nog natuurlijk een beetje dat ik moest meegaan. Ook vanuit de gedachtegang, als ik haar ooit eens alleen laat gaan naar het ziekenhuis, dan komt ze met gekke diagnoses terug. Dus dat gaat niet meer gebeuren.
0: Ik wil het zelf horen en zelf weten.
1: Precies.
0: En 2 horen ook meer dan 1, hè?
1: Zeker. En ik ben vrij kritisch. Dus dat is dan ook nog weer een dingetje. Maar de keer dat ik niet mee kon, omdat ik gewoon echt op mijn tandvlees liep en ook gewoon even tijd voor mezelf nodig had, dan moet je wel zorgen dat er iemand met haar meegaat.
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik allemaal georganiseerd. Maar dat is ook een stukje zelfzorg. Maar dat klinkt heel egoïstisch. Want wat zij meemaakt is vele malen erger dan dat ik dat stukje ongemak voel. Maar ja, ik moest ook mijn ontspanning hebben. En dat was het enige moment wat in die week kon. Want ik was ook gewoon aan het werk. Mijn vriendin was ook tijdens de chemo's en alles ook gewoon nog aan het werk. Die is enorm sterk. Die kan je neerknuppelen, maar die staat weer gewoon op. Heel bijzonder. Maar juist op die onbewaakte momenten. Ja, ja. Dan ga je ervaren wat je mist. En dan is je ineens heb je besef van hey, mijn toekomstbeeld, hoe ik had bedacht dat ons leven eruit ging zien, dat is weg. Ja. We worden allemaal ouder en we hebben allemaal last van verval. Ik word 44, ik merk het al. Maar als je dan ziek wordt, dan heb je ineens een sprong
0: helemaal
1: van 25 jaar in 12 uur.
0: Ja.
1: En je hebt geen tijd om te schakelen. Dus je hele toekomstperspectief ligt erachter. En dat verlies je gewoon. Hè? Dat is dat stukje levend verlies. Daar word je iedere dag mee geconfronteerd. Dat je relatie anders is. Dat je leven anders is. Dat je toekomst anders is. Nou, daar heb ik een boek voor geschreven.
0: Maar staan er dan ook deze handvaten in? Zoals denk aan jezelf?
1: Zeker. Ja, en dat klinkt heel. Maar je moet egoïstisch zijn.
0: Op bepaalde momenten.
1: Op bepaalde momenten, ja. Dus in het stukje zelfzorg moet je egoïstisch zijn. Want dat is namelijk precies hoe het echt voelt. Hè. Het voelt alsof ik ben egoïstisch als ik aan mezelf denk. Want zij is ziek. Nou, ja, soms is het echt nodig. Nou, en ik heb ook nog een werkboek geschreven over met het thema levend verlies, ouderverstoting.
0: Ja.
1: Ja, een beetje het psychologisch gijzelen van kinderen door
0: kwaad over ze te spreken na een scheiding bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Is dat?
1: Ja. Het kinderen daadwerkelijk weghouden bij de andere ouder. En of je nou man of vrouw bent, het is allebei schadelijk voor de kinderen.
0: Ja.
1: En ik had het natuurlijk net al over een stukje de strijd aangaan met je ex-partner. En dat gaat beide kanten op. Hè. Ik praat niemand daarin goed. Maar het is wel zo in de Nederlandse wet geregeld dat je als man eigenlijk al 10-0 achter staat. En want je wordt, als je emotioneel bent, gaat een vrouw huilen, dan is ze emotioneel betrokken. Als een man emotioneel wordt, wordt hij boos, dan is de agressor.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we meteen de villain, de kwade.
0: The bad guy.
1: En het slachtoffer, die hebben we meteen gecreëerd. En zo staat het ook wel een beetje hoe de wetgeving in elkaar staat. De zorgplicht ligt bij moeder eigenlijk standaard.
0: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat de beste keuze is. Daar lopen heel veel, voornamelijk mannen tegenaan, tegen dat stukje. En dat is een enorme frustratie. Je hebt er 0,0 invloed op.
0: Maar dat is al goed om te weten, denk ik.
1: Precies.
0: Dat je er eigenlijk niks aan kan doen.
1: Maar waar heb je wel invloed op?
0: Jezelf.
1: Op jezelf. Dus als je daarvan bewust wordt, hè, dat je niet de strijd aangaat tegen je ex-partner, maar je gaat de strijd aan voor je kinderen. En dus ook gewoon hele praktische handvaten krijgt als er dingen afgesproken worden. Of misschien is jeugdzorg wel betrokken. Hè, want het escaleert redelijk snel altijd. Jeugdzorg is betrokken. hoe kom je daaruit? Door vragen te stellen. Oké, je beslist dit nu. Wat is hier in het belang van onze kinderen dan?
0: Ik denk dat dat altijd de vraag moet zijn.
1: Maar hoe vaak wordt die niet gesteld?
0: Ja.
1: Mensen zijn daar niet van bewust, want die vraag komt niet om. Want ik
0: je bent te boos,
1: die,
0: ja.
1: Die vrouw, die is de vijand. Ja. Die moet ik moet bewijzen. Ik moet bewijzen dat zij niet eerlijk is. Ja, de wereld kijkt er op een hele andere manier naar. Dus door juist vragen te stellen van, oké, maar wat is dan het belang dat de kinderen van de 14 dagen, 12 dagen alleen bij moeder zijn en niet ook bij vader zijn? Want die kinderen vader, hebben ook een behoefte aan een vader. En vice versa, want dat gebeurt ook andersom. Dus daar een stuk bewustwording in. Waar heb je nu wel invloed op? En wees je nou bewust dat als je in conflict raakt, ja, dan word je op een bepaalde manier neergezet. Dus daar heb je invloed op door je emoties dan maar even op een andere manier te kanaliseren. Ja. Om te zorgen dat je in ieder geval op een andere manier overkomt.
0: En uiteindelijk krijgt wat je wil.
1: En daar dus uiteindelijk profijt van hebt. Ja.

0: Ja, Leo, die boeken die jij geschreven hebt, zijn dat nou de mensen die boeken gebruiken, komen die ook bij jou? Of zijn dat mensen die gewoon online kopen via jouw website? En dan daarna misschien even goed nog bij jou terechtkomen? Wat is meestal de route?
1: Het tweede, ja. En als mensen bij mij trajecten afnemen en ik merk dat het daarin zit, dan stuur ik het werkboek op. En dan kunnen ze daarmee aan de slag. En dan hebben we tijdens de sessies hebben we het daar bijvoorbeeld over. Dus dat verschilt heel erg met waar het over gaat.
0: Ja, het is echt. Het zijn ook zulke wisselende onderwerpen waar de boeken over gaan. Dus zeker. Is ook wel
1: ja.
0: Moeilijk dan. Ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen meteen in therapie komt. Bijvoorbeeld met een zieke partner. Dat je dan eerst dat hele traject wil afronden. En dat je dan misschien daarna pas tijd hebt om.
1: Ja, dat verschilt. Dat ligt maar net aan waar die behoefte ligt. Hè? Kijk, als iemand een zieke partner hebt en daar op dat moment last van heeft en de ruimte ervoor heeft om ook praktische zaken op te gaan pakken. Be my guest. Neem het werkboek. Kom langs. Alles is daarin mogelijk. Ja. Maar vooral, waar is de behoefte van die kerel of van die vrouw? Waar ligt die?
0: Ga je ook wel eens naar mensen thuis?
1: Zeker.
0: Dus, want bijvoorbeeld in zo'n situatie is het misschien ook lastig om weg te gaan. Dat je zegt, ik kom naar jou toe.
1: Zeker, ja.
0: Dan gaan we wel in de tuin zitten of in het schuur.
1: Ja, of gewoon op de bank, joh. Maakt het uit. Ja, waar die behoefte aan is.
0: Als maar koffie is.
1: Dat is lijfregel 1, hè. Als maar koffie is. Ja, nee, goed. Weet je, alle gekheid op een stokje. Maar het gaat vooral om wat voor die persoon gewoon belangrijk is. En wat fijn voelt. En als dat fijn voelt om in een park af te spreken, ga ik naar een park toe. Als dat fijn is om in een radiostudio af te spreken, gaan we in een radiostudio. Is het de behoefte om thuis af te spreken, dan doen we dat thuis.
0: Heb jij een werkgebied, zeg maar? Want je woont zelf in Schagen.
1: Ja.
0: Wat is een beetje jouw... Ga je het hele land door?
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Soms, ik heb klanten die komen vanuit Harderwijk. Ik heb klanten die komen vanuit Apeldoorn. En die komen bijna wekelijks. Dus die maken een hele oversteek. Ja,
0: als het goed is het goed natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar goed. We hebben verschillende restaurantjes waar je gewoon lekker rustig kan zitten en kan doen. Dan spreek je ergens halverwege af. Ook prima.
0: Ja.
1: Dus dat verschilt gewoon heel erg. Maar vooral, waar ligt de behoefte aan? Kijk, en als er koffie is, dan ben ik al blij.
0: Maakt het voor jou niet uit waar het is, zeg
1: nee,
0: maar.
1: Nee, als er een cafeïne in zit.
0: Nou, lekker makkelijk. Want je vertelde net al, je biedt pakketten aan van 8 en 12 sessies,
1: ja.
0: Dacht ik.
1: Ja.
0: Als zo'n pakket nou afgelopen is, is het dan ook klaar? Of kun je dan bijvoorbeeld nog losse sessies boeken? Of nog een keer zo'n pakket om zeg maar een beetje een onderhoudskuur bij jou te behouden?
1: Alles is dan mogelijk. Hè? Dan ligt de druk er niet zo op. Hè? Dan kan je ook zeggen, nou weet je, ik wil van mij pad 5 afnemen. Of ik neem er 6 af om iedere 2 maanden langs te komen. Of we komen toch overeen dat toch gewoon per sessie gaat. Weet je, maar de eerste druk is er dan vanaf.
0: Ja. Ja, je hebt het traject eigenlijk al doorlopen. Dus dan is het meer onderhoud, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb er ook een klant en die heeft gewoon de instelling. Ja, weet je, de wereld is gek. En ik moet af en toe gewoon iemand hebben om mee te kunnen reflecteren. Dus die koopt gewoon zoveel sessies in. En die komt één keer in de zoveel tijd om de hoek.
0: Even spuien.
1: En daar zit ik dan 2 uur mee. Nee, dan gaan we lekker lunchen. Helemaal prima. En dan zitten we eigenlijk als soort van 2 goede vrienden met elkaar te praten. Maar dan gaat het over hoe gek de wereld is. En over, ik noem dat dan altijd een beetje. Deze man heeft het André Hazes syndroom, senior. Die had natuurlijk alleen maar ja-knikkers om zich heen.
0: Ja.
1: In zijn privé waren alleen maar mensen. Alles wat hij zei, ja, moet je doen. Goed, ja. Nou, dat heeft me heel veel geld gekost. Dus hij heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen. Niemand die kritisch is, niemand die tegen hem zegt, wat de hek ben je aan het doen?
2: Maar daar kon hij ook niet zo goed tegen, denk ik.
1: Nou ja, dat is wel waar hij in opgevoed is. En waar hij... Ja. Deze man is dan ook nog eens een keer best wel vermogend. Dus er spelen andere belangen. En ik heb dat belang niet. Dus voor mij is van belang dat als ik met jou aan tafel zit, dat ik met jou gewoon open en eerlijk aan het praten ben. Ja, en deze man die komt dan met de opmerking. En daar groei ik dan weer van. Als ik bij jou ben geweest, ga ik altijd een stukje lichter de deur uit.
0: Hm.
1: Ja, dat
0: wil je.
1: Dat is voor mij een winmomentje.
0: Ja.
1: Ja. Dan denk ik, ja, dan hebben we toch geluncht. Dan ben je toch iets zwaarder geworden. Maar je gaat lichter de deur uit. Ja, heerlijk toch? Dus ja. Daar zit dan... Het kan soms zo simpel zijn. Het hoeft allemaal niet zo heel zwaar te zijn. Maar soms moet je wel ook gewoon de kritische noot durven geven. Kijk, en ik speel geen rol. Dit is wie ik ben.
0: Ja, je hebt niet die wollige handschoentjes aan, zeg maar.
1: Nee. Als ik krijg zweetvoeten, dat moet ik allemaal niet hebben. Maar ik ben niet gemaakt. Ik ben in al mijn rollen die ik vertolk, hè, of dat nou coach is, of dat ik nou traumaopvang doe, of dat ik nou in de jeugdzorg werk, of in de gehandicaptenzorg werk. Dit is wie ik ben. Dus ik ben authentiek. Ik ben echt.
0: Ja. Je krijgt af en toe... trucje.
1: Nee, je krijgt af en toe een opmerking waarvan je denkt, wat zegt hij? Ja, dat is wie ik ben. En dat doe ik in alle facetten van het leven. Dat doe ik ook bij mijn schoonmoeder. Ja, die vindt dat ook niet altijd leuk. Maar snap, ik ben wie ik ben. Ik ben niet dan een therapeut en dan een coach en dan...
0: What you see is what you get.
1: Dat
0: kan natuurlijk heel verfrissend zijn voor sommige mensen. Zeker. Ook inderdaad, zo'n voorbeeld van iemand die alleen maar ja-knikkers om zich heen heeft. Dan is het wel lekker als iemand een beetje tegengas een keertje geeft.
1: Ja. Absoluut.
0: In ieder geval.
1: Nou ja, gewoon in ieder geval de kritische noot stelt. En mensen het zelf tot nadenken zet van... ja, maar is dit dan wat je wil? En zijn dit dan de juiste mensen om je heen? En soms zijn dat de juiste mensen om je heen die ja zeggen... omdat ze een ander belang dienen. Ja. Maar dan moet je wel even bewust aan zijn van... Oké, maar welke vragen stel ik dan wel? Als je zakelijke vragen stelt... of zakelijke, als je iets gedaan wilt hebben en iemand zegt altijd ja... ja, moet je het vooral doen.
0: Ja.
1: Maar ja, wil je een eerlijk antwoord? Ja. Ik vind het altijd heerlijk om te zeggen, wil je een eerlijk antwoord of wil je een diplomatiek antwoord? Nou, ze kiezen eigenlijk altijd voor het eerlijke antwoord. En dan vragen ze soms nog wel eens weer het diplomatieke antwoord ook wel weten. Ja, die krijgen ze niet.
2: Tja.

0: Ja, Leo, bij jou moeten mannen ook allerlei spieren trainen. Onder andere hun geduldspier.
1: Ja.
0: Waar zit die?
1: Ja, die zit naast je kladden en je lurven, denk ik. Ja. Ja, nee, het is gewoon een hele mooie manier om iets helder te maken. Kijk, geduld is ook gewoon iets wat je kan trainen. We hebben het er al even over gehad, de radiozenders. Je kan zo switchen op het moment dat er reclame is. Hè?
0: Ja, of
1: tegenwoordig in je auto kan je met je telefoon connecten en je kan kiezen. Nou, wij komen nog uit de tijd, en de mannen

0: achter de schuiven.
1: Helemaal?
0: Helemaal. Die moesten nog het dak op om de antenne goed te doen. Maar wij moesten nog naar de tv lopen. En dat was gewoon wat er op de tv was, wat het is. Tegenwoordig streamen we alles. Hè?
1: Of dus je moest een cd'tje kopen. Nou, heb je Spotify.
0: Ik heb wel gekocht. Ja. Zo. Dus als je het cd'tje gekocht had, dan moest je eerst helemaal naar huis. Als je nog geen disc meer in de hand natuurlijk. Ja. Moest je helemaal naar huis en dan kon je hem afspelen. Maar
1: dat, en er stonden ook nog stomme liedjes op.
0: Oh,
2: maar ja, wij zijn begonnen met vinyl. Toen kwam er, bandjes, cassettes.
0: Ook nog.
2: Toen gingen we ze maar allemaal op cd kopen.
0: We hebben ook nog minidiscs
2: gehad. En nog dvd's. Ja. En nu kan alles weg. Nu hebben we Spotify.
0: Ja. Ja, het is wel ruimte besparend. Daar worden de huizen kleiner, denk ik.
1: Ja.
0: Maar
1: geduldspieren. Ja.
0: Wij moesten vroeger geduld opbrengen. En als jij, wat was het, de honeymoon quiz ging kijken.
1: Zaterdagavond met gekamde haarsjes.
0: Dan ging je met z'n allen ging je zitten en dan moest je wachten. Want het programma ervoor, dat was nog bezig. En dan kwam er ook nog een reclameblok in.
1: Ja.
0: En dan ging het pas gebeuren. Ze hoeven niet meer te wachten, want ze kennen het gewoon allemaal. Dus we leren ook de generaties naast ons. En ik weet het ook met mijn eigen kinderen. Die kunnen alleen maar kiezen wat ze willen kijken. Ja. Dus ze leren ook niet meer om dat stukje geduld te hebben.
1: En het gaat ook allemaal heel snel.
0: Het gaat razendsnel. Kijk, als je nu met onze leeftijd nu gaat kijken naar de tekenfilms van vroeger, hè? Over het Jidokus Kwak.
1: Basie en Adriaan.
0: Over helden gesproken.
1: Mijn kinderen kijken dat nu. Dat is echt triest.
0: Ja, dat blijft terugkomen. Dat is heel veel. Maar dat ging in een heel ander tempo dan dat nu gaat. Dus we leren niet meer om geduld te hebben. Vroeger hadden we een postvakje op ons werk en daar werd dan iets ingedaan. Ik heb altijd postvakjes weggehaald, want als ze wat nodig hadden, moesten ze dat gewoon rechtstreeks doen. Maar tegenwoordig krijg je een e-mail en als je niet gereageerd hebt op je e-mail, krijg je ook nog een appie. Want je moet wel reageren.
1: Ja.
0: En als je ook niet gereageerd hebt op je appen, dan krijg je nog een belletje erachter. Want ik heb je wel een appie en een mail gestuurd.
1: Waarom reageer je?
2: Of ze appen naar je vrouw. Laat je laat pa even kijken.
0: Dat is een andere weg.
1: Ja.
0: Ja, maar daar gaat het wel om in het stukje geduld. Geduld hebben en leren.
1: Ja.
0: En dat trainen we eigenlijk niet meer. Dus,
1: maar hoe train je dat dan? Door reclame te gaan kijken?
0: Door soms dus ook gewoon inderdaad te accepteren hoe de situatie is. En de situatie wordt vanzelf wel weer beter. En als je het hebt over het geduldspier, dan kan je het ook over je geluksspier hebben. Hè? Het stukje, heel simpel. Als het regent buiten, glimlach. Want als je niet glimlacht, dan regent het ook.
1: Ja, ja dan kan je beter lachen. Dan,
0: dus daar heb je invloed op.
1: Ja.
0: Ja, dus je hebt pure invloed op dat stukje mindset en hoe je daarbij voelt. En dat wil niet zeggen dat het elke dag lukt, hè. Kijk, ik heb ook mijn depressieve episodes gehad. Dan was ook alles in de wereld zwart, grauw en grijs. Je hebt er wel invloed op.
1: Ja.
0: Dus je kan een keuze maken.
1: Een soort van eigenaarschap van het probleem.
0: Ja,
1: ben ik de eigenaar van dit probleem? Kan ik hier iets aan doen of juist niet?
0: Heb je er überhaupt invloed op?
1: Ja.
0: Kijk, wij mannen weten dat hè, als ergens in een cyclus van 28 dagen is er een periode dat wij geen invloed
1: totaal
0: hebben.
1: Totaal geen invloed
0: nee,
1: hebben,
0: Nee,
1: ja.
0: hebben we totaal geen invloed. Maar goed, we hebben er wel een stukje invloed op door op een andere manier te reageren. En soms dan maar gewoon even te laten. Of inderdaad dat dan maar te denken, dat logeerbed is het maar. Maar vrouwen zijn niet de enige met een cyclus. Hè. Wij mannen hebben ook een cyclus, alleen die gaat in 24 uur. Dus dat gaat veel sneller. Maar we hebben eigenlijk hetzelfde ding. Alleen bij mannen gaat het gewoon op een heel ander tempo dan bij vrouwen. Maar waar ligt je invloed op? Waar kan jij het verschil in maken?
1: Ja.
0: Zo simpel is het terug te halen. Dus je kan ook gewoon invloed hebben op hoe gelukkig je bent. Kijk, en het leven brengt gewoon soms citroenen. Ja, dat is even wat het is.
1: Ja. Nou ja, dan moet je er limonade van maken, toch? Zeggen ze dan?
0: Daar kan je limonade van maken, ja. Ja, je kan er nog veel meer van maken, maar dat is een andere uitzending.
1: Ja.
0: Maar je hebt een keuze. Ja, als je alleen een citroen hebt, we zitten hier in Volendam. Doe er een stukje vis bij en je wordt een stuk gelukkiger.
1: Ja.
0: Maar dat is wel een keuze. Of je kan alleen die citroen doen.
1: Ja, dan denk ik van, ben ik toch zielig dat ik die citroen heb?
0: Precies.
1: Ja. Ja. Een beetje omdenken misschien.
0: Het is een vorm van omdenken. Hè? En je hebt gewoon daar toch een stukje invloed op. En daarmee train je dan eigenlijk gewoon je geluksspier.
1: Als mensen nou een gelukspier of een geduldspier willen trainen, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
0: Nou, ze kunnen altijd via mijn website bij mij terechtkomen. www.mancavecoaching.nl En je kan me vinden op Facebook en Instagram en LinkedIn.
1: Ja, je bent
0: en,
1: makkelijk te vinden.
0: Ik ben heel makkelijk. Het is jouw geluk.
1: Ja,
0: is
1: dat nagaan.
0: Ja, precies. Nee, ik ben vrij makkelijk te bereiken. Dus schroom niet om vragen te stellen. Mag ook buiten de uitzending. Hè?
1: Dat is ja.
0: Stel gewoon je vragen. En een gesprek is zo gedaan. Dat is helemaal niet zo'n groot probleem.
1: En worden sessies bij jou vergoed door de verzekering?
0: Nee, ik werk expres niet via verzekeringen. Want de verzekering gaat mij namelijk en uiteindelijk ook de klant vertellen wat ze moeten doen. Hè? Dus als je naar het ziekenhuis gaat en je komt daar binnen met een gebroken been, dan zitten daar een x-aantal consulten aan vast en dat is dan wat het is. En soms wordt er een verlengd, whatever. De mannen die bij mij komen, als je bijvoorbeeld een angstaanval hebt als je aan het rijden bent, ja, en ik ga dat rapporteren aan de zorgverzekeraar, ja, heb je een auto-ongeluk, zie je wel, dan komt het daardoor.
1: Ja.
0: Nou, daar ga ik me niet aan branden. Dat wil ik niet. Die vertrouwelijkheid, wat jij mankeert, dat blijft tussen ons. Ik ga dat niet delen met een ander. En ook dat is zo'n cultuurdingetje, hè, dat we het moet maar vergoed worden. Er zijn we allemaal extra verzekerd. Maar als je goed gaat kijken wat je allemaal extra moet betalen voor verzekering, ben je er meestal nog goedkoper uit als je het zelf betaalt. Dat is gewoon een feit.
1: Dus je hebt ook geen verwijzing dus nodig?
0: Ik heb geen verwijzing nodig. Alleen toestemming.
1: Toestemming van je vrouw?
0: Soms wel.
1: Nou Leo, is er nog iets wat je onze luisteraars wil meegeven? Of misschien een praktische tip? Of iets waarvan je zegt van, nou weet je, als je hiermee loopt, kom naar mij. Want we zijn bijna aan het einde van de uitzending.
0: Nou, je hoeft niet eens zozeer naar mij toe te komen, maar zoek hulp. Als je ergens tegenaan loopt, als het ergens wringt, als het ergens niet loopt of je denkt het moet anders of het voelt niet oké, zoek hulp. Je bent bij mij altijd welkom, mannen en vrouwen. Je bent bij mij altijd welkom, maar je hoeft niet per se bij mij te zijn. Maar zoek iemand waar je oké bij voelt.
1: Waar je mee kan praten.
0: Waar je mee kan praten, waar jij je veilig genoeg bij voelt om het neer te leggen. Maar kom in beweging. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Vind ik een goeie om mee af te sluiten eigenlijk. Klaas, Frans, wat vonden jullie hiervan? Zouden jullie naar een mannencoach gaan?
2: Ja, waarom niet?
3: Als zo'n situatie zich voordoet, dan zou ik dat zeker doen, ja.
0: Ja, het is een kwestie van jezelf gunnen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Het is jezelf gunnen dat het anders mag. Daar komt het eigenlijk op neer. En kom in beweging.
1: Nou Leo, heel erg bedankt voor je komst. Ik denk dat we er allemaal
3: maar het is altijd alleen met de man. De vrouw is er nooit bij.
1: Kan ook. Ja, kan dat ook, kan inderdaad. Ook. Ja, kan. Goed, kan dat ook. Hebben we nog niet besproken.
0: Nee, goed, als je relatietherapie wilt, kan ook hoor. Maakt niet uit.
1: Maar gaat de vrouw wel eens, weet je, dat je dan eerst een paar sessies met die man hebt gehad en dat je dan zegt van, nou, neem je vrouw eens mee, we gaan eens met z'n drieën zitten of zo?
0: De man is daar in controle. Dus als die daar de behoefte bij hebt of zich veilig genoeg voelt om die vrouw mee te nemen, be my guest. Dat is allemaal prima.
1: Dan wil jij een soort van mediator.
0: Nou ja, als dat echt gaat gebeuren, dan moeten we een ander soort traject doorlopen. Maar dan doe ik dat niet in mijn eentje. Dan heb ik zeg maar een andere coach erbij. Want dan krijg je een soort van partijdigheid of zo. Dat moet je altijd een beetje proberen te voorkomen. Maar het gaat er vooral om, je bent eigenaar van je eigen traject.
2: Maar het gebeurt wel regelmatig?
0: Het gebeurt ook, ja.
2: Okay.
0: En soms is het ook heel simpel dat die kerel zegt, Leo, leg jij even uit hoe ik werk. Nou ja, dan krijgt hij schop onder zol. Dat mag je zelf doen en dan kan je ondersteunen. Maar kom in beweging. Neem eigenaarschap. En als het voor jou veilig voelt om je vrouw mee te nemen, of voor mij pad je maîtresse mee te nemen, of voor mij pad de buurvrouw, het maakt mij niet uit. Maar jij bent verantwoordelijk. Het is jouw traject.
1: Ja. Huh. Huh. Nou, Man Cave Coaching. .nl,
0: ja,
1: toch?
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Mensen kunnen je daar vinden. Mochten ze nog meer vragen hebben, dan kijk vooral even op Leo's website. Volgende week hebben wij natuurlijk Kees de Wit te gast in onze studio. Ik weet nog niet wie die allemaal gaat meenemen en uit welke straat die allemaal komen, want dat was nog even een verrassing.
2: Ze komen wellicht van Drill.
1: Ik heb een donkerbruin vermoeden inderdaad dat er nog wel eens eentje van een Drill kan komen. En dus luister volgende week ook weer rond de klok van 7 uur naar Zukkenzorgen. En deze uitzending wordt natuurlijk zondagavond herhaald en is ook te beluisteren via onze website www.rtvlove.nl. En natuurlijk volgende week zet Jack Pannekeet hem weer op Spotify. Dus dan kun je deze uitzending ook nog terugluisteren in je eigen tijd. Tot volgende week.

0: Streekradio. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is herfst en wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Nooie, niet nou.
3: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nooie, niet nou.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.

0: Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyad dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is herfst en bij kleur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Even serieus, 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrisch auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
9: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

dingen zie je genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5